0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En dan zeggen wij een heel goede morgen. De maand mei is begonnen, ook bekend als de feestdagenmaand. En de eerste hebben we al gehad.

0: Bon, we gaan de planningen even overlopen. Dus vanavond zetten we al in de agenda dat we Jennifer Lopez moeten redden. Save me tonight.
1: Ah, Jenny.
0: Ja, ja, I'm there for you.
2: Jeroen en Koen.
0: Heel goedemorgen, welkom. Maandag 4 mei is het vandaag. Je was duidelijk een beetje in de war met mijn uitspraak van daarnet. Het is de maand van de feestdagen.
1: Ja, als ik feestdagen hoor, dan denk ik altijd aan... Ja... Holidays are coming.
0: Ah, okay, ja, goed. Ja, maar ik weet het. De feestdagen, als je dat zegt, dan weten de mensen dat je kerst en nieuwjaar bedoelt. Maar als het gaat over specifiek de feestdagen, dan is mei wel de winnaar natuurlijk. Deze maand hebben we 1 mei natuurlijk. We hebben Pinksteren en je hebt ook nog eens Hemelvaart binnen dezelfde maand. En eigenlijk, ik wil niet moeilijk doen over mensen die de feestdagen vereenzelvigen met december. Maar in december is er maar eentje, hè.
1: Wat is toch 2 weken vakantie?
0: Ja, dat wel.
1: Ja,
0: wat dat betreft, ja, dat is waar.
1: En of dat nu een feestdag aanhangt, wat kan mij het schelen?
0: Ja, als het maar vrij is. Ja. Enfin, we zijn weer vol goede moed en motivatie begonnen aan de nieuwe week.
1: Ja, ja. Wat is volgende week? Allee, omdat je dat nu gezegd hebt, Hemelvaart. Dus dat is volgende week donderdag. Dus donderdag.
0: Ja, dan is het prijs natuurlijk.
1: Ah, ja, dan genieten
0: brugdag.
1: We. Ja, voilà. Dus volgende week 3 dagen.
0: En dus die, als ik me niet vergis, laatste maandag van deze maand, dat is er ook een, hè? Dat is Pinkstermaandag.
1: Ja,
0: voilà.
1: Dus, en Pinksteren, maar dat is dan een zondag. Oh, spijtig.
0: Maakt niet uit, als die een maandag er maar bij is. Goed, ja, fijn. Motivatie en zo.
1: Net de planning. Ja,
0: ja. Voor degenen die het zouden vergeten zijn. Ja, je hebt nog wel wat lange weekends in beraad.
1: Every night you play me something sweet. In het vooruitzicht.
0: Maar in het vooruitzicht, ook. Maar ja, die James Blunt kwam hier al een beetje piepen.
1: Ik snap het wel, ja.

0: James Blunt die zijn platen inzingt in morsen, heb ik de indruk. Melody was dat.
1: Het BVB'tje. Yes. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Ja, want we kunnen niet aan de uitzending beginnen en bij uitbreiding aan de hele werkweek zonder een goed BVB'tje.
2: Want samen zijn we de helden van de ochtend en die helden die kunnen het ook al eens lastig hebben op een maandagochtend. En hoe zou je dat kunnen oplossen? Wel met dat BVB'tje, dus belachelijk vroeg verzoek, dat je dus zelf kan kiezen.
0: Voilà, geef maar een nummer door waarvan jij alvast de nodige vitamintjes krijgt om aan die week te beginnen. En met een beetje geluk hebben anderen daar ook hun profijt van natuurlijk. Hè. Dus voilà, zo simpel kan het zijn.
2: Ja.
0: Stuur maar door op onze app en dan zien we waarmee we maandag 4 mei kunnen starten.

0: Ik denk eerlijk gezegd dat die Ellie ook zo'n drukke agenda heeft vandaag. Want helemaal aan het begin van het plaatje, meteen bam, tot de essentie. Meteen eraan beginnen, want ik moet nog ergens zijn. Impossible was dat. Goed, we zijn zover hoor. Het is beslist.
1: Het BVV
0: is vandaag van de hand van Liesbeth.
2: En je voelt hem al komen. We mogen dit in de categorie. Het is altijd moeilijk om dat te zeggen, maar ik ga toch zeggen, ik ga mij niet laten tegenhouden. Okay. Dit is een nummer dat we in het mapje Top Classics mogen steken.
0: Zeker. Daar zijn we het nu eens over eens.
2: Afvalakken.
0: Leuk om terug te horen.

0: 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
1: Auto 5. Medi-market.
2: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
7: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
8: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
9: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
8: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
9: En klanten altijd tevreden.
8: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Reggie en Laura Tesoro en Bound to Be. Zometeen gaan we de kranten eens bekijken. En het dient gezegd, de meningen zijn weer verdeeld over wat is het belangrijkste nieuws van de dag. Want het is een allegaartje van onderwerpen. All

0: Hola, rustig. Snel ingrijpen.
1: Het nieuws van de dag.
0: Of hij zingt verder. Dus we gaan snel dan de kranten doen, Koen, is het goed?
2: Ja, dat is goed. En over ingrijpen gesproken, dat hebben ze ook gedaan volgens het laatste nieuws. Want 4 keer meer transmigranten opgepakt dan jaar geleden.
0: Bij het nieuwsblad is de kop 16 expertisecentra voor beroertezorg op komst.
2: Gazet van Antwerpen met een foto waar mensen iemand uitzwaaien. En iemand, dat is vaarwel en tot ziens en hopelijk tot over 11 maanden. Dat gaat over de tram. Koker.
0: Ik denk dat dat de laatste tram is die ze uitzwaaien. Ja, het gaat een jaartje niet gebruikt worden, hè, de tramkoker. Dus het is even puzzelen als je in Antwerpen dan wil oversteken. Het Belang van Limburg heeft het over een arbeidscentrum voor 200 mensen met psychische problemen in Hasselt. Dat komt op de site van de Belgische Voetbalbond, nota bene.
2: En de standaardkosten om PFAS op te ruimen lopen tot zo'n 6,2 miljard euro per jaar.
0: Amai.
2: Dat is veel.
0: Ja, dat is veel. Dat is zelfs 1,1% van het BBP. En laat ons eerlijk zijn, de plannen zaten natuurlijk anders in elkaar om dat aan te wenden. Maar goed, ja, er moet opgeruimd worden. Dat is zeker. Ik hoor dat al sinds mijn jeugd van mijn mama. Dat heeft er niks mee te maken. Ik weet het wel, maar je moet uw brol opruimen. Hè.
2: Dat ja, ik vind dat ook. De laatste keer dat ik bij u ben thuis geweest. Nee, het is niet.
0: En dan stond uw mama daar ook. Ja.
1: Dit

0: Disco Lines en Tinashe. No Broke Boys, bijna 7:30. Al voor de eerste keer naar de weg vanochtend, want op de E313, daar doen ze hun best al. 20 minuten vertraging vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Gent staat er ook al een kwartiertje file. Meer bepaald tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In Brussel is er nog niks?
1: Wel, ja, misschien voor de volledigheid. Okay. Mensen die op weg zijn naar Brussel, op dit ogenblik sta je, kom, 10 minuten aan te schuiven. Maar ja, zo begint dat. Het is al vanaf Aalst te doen tot Ternat. 10 minuten bijtellen dus.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hier, mama. Speciaal voor u.
11: Oh, dat had je echt niet moeten.
12: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
10: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
12: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
10: Oei.
13: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
15: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf €0,17 per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hey, hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
17: Vintro. Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
18: Vintro. Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
17: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.

0: Offenbach. And a million miles away.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, vanochtend het laatste nieuws dat dus uitpakt met dat transmigrantenverhaal. Ja, het mag geen dagje goed weer zijn of je krijgt verhalen aan de kust van bootjes vol die opgepakt worden vol transmigranten. Mensen die dus de oversteek naar Engeland willen wagen. En daarvoor is het goede weer dan ideaal om dat eens te proberen blijkbaar. Maar ja, dus dat is iets dat geweldig toeneemt. 4 keer meer transmigranten opgepakt dan een jaar geleden. Wat ik mij dan altijd afvroeg is, waarom willen die mensen met alle geweld naar Engeland? Want blijkbaar zijn ze dus al in België, maar België is niet goed genoeg. Ze willen naar Engeland. Snap jij dat?
2: Ah, ik dacht dat het omgekeerd was, dat zij naar ons land kwamen.
0: Nee. Die zitten hier dan verstopt in de duinen en dan als er even niemand kijkt...
2: Ja, het is de moment.
0: Voilà,
2: het is de moment.
0: Ja, maar nee, zo gaat dat. En dan gooien ze hun bootje in de zee. Het zijn wel geen genieën in aardrijkskunde, want dit weekend nog zijn er een paar opgepakt in Bredene. Dat is niet de kortste weg, hè. Dat je in de pannen probeert, dat snap ik. Of nog in Frankrijk ergens of zo, dan is de weg naar Engeland iets korter, maar Bredene, dan loopt er meteen een paar tientallen kilometers bij.
2: Ja, maar misschien kan die bestelwagen, want het is een bestelwagen die dan gespot was en zo, misschien kunnen ze die gemakkelijk parkeren aan, ik weet dat niet, hè.
0: Ik heb het over de afstand met de boot, hè.
2: Ja, ik weet het wel.
0: Maar de bestelwagen is nog iets moeilijker.
2: Nee, maar dat ze de bestelwagen gemakkelijk kunnen parkeren waar dat dan die boot op zit en die boot zo gemakkelijk ter water te laten en misschien dat is dat niet zo evident.
0: Het parkeerprobleem in Frankrijk, daar moeten
2: Je zit ermee aan het lachen.
0: Ja, eigenlijk wel. 4 keer meer transmigranten opgepakt dan een jaar geleden. Het is een probleem dat blijft duren. Maar waarom Engeland? Blijft mij afvragen.
2: En wat is ook het beste verhaal? Is het beste verhaal dat je wordt opgepakt en dat je dus in een procedureslag zit? Is dat een goed alternatief? Of is het andere alternatief dat het wel succesvol is en dat je dan je plan moet trekken en zo de...
0: En waar komen die mensen vandaan? Komen die dan helemaal vanuit het zuiden van Europa of nog zuidelijker? En hebben die dan al heel die oversteek over land gemaakt tot hier? Om dan dat kleine laatste stukje over het water... Dat moet zoiets zijn, hè?
2: En waarschijnlijk zien die dat ook op de Wereldbol of de Google Maps, dat ze denken, oh, dat klein stukje, dat zal wel lopen.
0: Dat is natuurlijk niks. Ja. Nee. Maar dat kan inderdaad wel eens tegenvallen.

0: Matsasari en Crazy. Ja, het is inderdaad een beetje crazy wat die mensen proberen. Ja, dat is een hallucinante onderneming eigenlijk, hè, om de Noordzee te proberen oversteken van die rubberbootjes. Levensgevaarlijk. En toch doen die mensen dat. Dus de nood om in Engeland te geraken is blijkbaar wel heel erg hoog. Dus we zijn samen een beetje op zoek naar het waarom. En het valt mij op dat je dan meteen van verschillende mensen ook verschillende redenen toegereikt krijgt. Misschien is het de combinatie van alles. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Thierry bijvoorbeeld, die zegt als je als migrant voet aan wal zet in de UK, dan krijg je daar papieren en uitkeringen. Tja, ik dacht dat wij daar ook heel goed in waren eigenlijk. Bart schrijft, omdat er in de UK geen paspoort bestaat en ook geen ID-kaart. Dus ik kan daar vrolijk. Je kan daar rondlopen zonder legitimatiebewijs eigenlijk, hè?
1: Ja, er bestaan wel identiteitskaarten, maar er is geen verplichte nationale identiteitskaart voor burgers. Met andere woorden, ja, dat is dan niet nodig.
0: Ja, behalve als je reist natuurlijk. Dan heb je een soort Europese reispas nodig, neem ik aan. In Amerika is dat ook trouwens, hè? Daar heb je ook geen verplichte ID-cards.
1: En wat moet je dan tonen?
0: Ja, als je daar tegengehouden wordt, al meegemaakt, dan kan je legitimeren, zoals dat dan heet, met bijvoorbeeld je reispas als je die bij hebt, of je rijbewijs, daar staat ook. Of wat in Amerika dan heel veel voorkomt, een studentenkaart of iets dergelijks, of een bibliotheekkaart.
1: Maar dat kan je toch gemakkelijk zelf...
0: Ja, ik weet het wel. Maar verder hangt ook een foto op en een stempel. Ja. Dus een echte identiteitskaart zoals wij die kennen, dat is daar inderdaad ook niet. Dat is raar, hè? Het grootste land ter wereld. Alleen in Rusland is het grootste land ter wereld.
1: Ja, maar toch, ze komen in de buurt.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar die oversteken nu nog eens iets.
0: Ja.
1: Ik wil dat niet downsizen, want je zegt dat is gevaarlijk en
0: dat
1: zo.
0: Dat is levensgevaarlijk.
1: Ik heb dat ooit gedaan als uitstap. Ik snap het niet. Ik heb ooit als uitstap van...
0: Voor het plezier, hè? Dus
1: ja, ja.
0: Wat die mensen dus nu doen uit wanhoop, heeft Koen ooit voor zijn plezier gedaan.
1: Met zo'n Zodiac-bootje.
0: Ja, ik herinner mij die dag dat georganiseerd werd.
1: Maar jij
0: was daarbij. Het is te zeggen, ik had die dag toevallig iets anders te doen, want ik wist wel dat die gasten ongeveer aan begon. Dat is geen logisch.
1: Ah ja, hè? Volgens mij waren jij daarbij en heb jij gezegd, ja nee, dat doe ik niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Ah ja, dat is juist.
0: Klopt, ja.
1: Ah ja, dat is juist. En ik zat op dat bootje.
0: Dus jij zat op dat bootje. Jij hebt de oversteek gemaakt van, wat was dat, Zeebrugge?
1: Van Calais.
0: Van Calais.
1: Het is de zee. Hè.
0: Dus van Calais naar Engeland op een bootje.
1: Op zo'n zodiacske.
0: Ja. Wat kan je daarover zeggen?
1: Oh, ik heb pijn gehad in mijn rug, want het is constant zo klets op mij.
0: Dat was heel golven zijn.
1: Ja, dat was echt zo klets. Maar goed, ik heb het overleefd, dat bedoel ik.
0: Ja, dat wel. Maar toch, maar het was een motor enzovoort. Ik weet niet of die mensen altijd motoren.
1: Ik zag hier net wat foto's opduiken van die bootjes die gebruikt worden. En dat is zo'n beetje hetzelfde. Het is niet omdat ik eraan dacht.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk...
0: Ja. Ja, maar toch,
1: nee.
0: De ervaring is toch, doe het niet.

0: groene vingers. Ikke. Maar ben je jong? Als ik iets wil weten, hè, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
1: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
2: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
1: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

0: Die weet duidelijk ook niet wat hij wil. Is nu rollen of lopen wat je gaat doen, kameraad? Jelly Roll en Run It. Het is 4 mei vandaag. Is dat een beetje een specialeke? Is dat een dag die we in de geschiedenisboekjes moeten zetten? Het is in ieder geval wel Star Wars Day. En ik moet zeggen, ik heb weinig met dat, met die hype.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Het is zo een bepaalde wereld. Als je daar niet in thuis bent, dan is dat altijd zo'n beetje, ik weet het. Ja.
0: Zeker. Je hebt daar diehard fans in. Maar wat ik wel vind, de muziek is fantastisch natuurlijk.
1: Ja.
0: Ta-ta-ta-ta. Star Wars Day. Ik kan er weinig zinnigs over vertellen. Misschien nog één dingetje. Mochten er transmigranten luisteren die met alle geweld in Engeland willen terechtkomen. In Engeland is Star Wars zelfs een officiële religie geworden. Oh. Hoe fanatiek kan je zijn en je fan zijn van die filmreeks? Misschien dat sommige mensen nog tegenhoudt om daar naartoe te reizen. Vraag hier trouwens hoe lang jij erover gedaan hebt met je bootje dan?
1: Mijn bootje niet. Wacht, anderhalf uur of zo?
0: Ja?
1: Ja. Dus eigenlijk zo van. Wat wel wat file zo aan.
0: Maar file.
1: Was even aanschuiven. Nee. Ja, ja. Anderhalf uur of
0: ja,
1: zo.
0: Die toeristen.
1: Ja.
0: Ja, het is een raar vak. Het is wat. Star Wars Day is het vandaag. Ik vind het vooral leuk, daarom dat ik het nog even ter sprake breng, waarom dat vandaag is. Weet je dat?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het is vandaag 4 mei. En dat May the Fourth be with you. En May the Fourth is dan van May the Fourth.
0: In het Engels zeggen ze dan May the Fourth. En dan lijkt dat een beetje op May the Force be with you, de slogan van die films. Voilà, Star Wars Day, kan er niks zinnig over zeggen, dus snel iets anders. En ook het verschil tussen Star Wars en Star Trek. Dat is dus heiligschennis als je daarin vergist, hè?
1: Ja.

0: Ja, we hadden het evengoed in het scenario kunnen zetten. Drie minuten later krijgen we onder onze voeten. Ja, dat wisten we wel. Nick bijvoorbeeld maakt zich boos. Allee, niks zinnig kunnen zeggen over Star Wars. Cultureel erfgoed zet hij erbij.
1: Ja, maar ik vind ook, als je er niks over weet, dan moet je zwijgen. Dus dat daarom dat wij ook er niet aan begonnen zijn.
0: Voilà. En er heeft hier wel iemand een tip gegeven. Oh, wacht, ik ga dat muziekje nog eens bovenhalen. Het is zo fantastisch eigenlijk. Kom,
1: ja.
0: Aaron die zegt hier, mannen, je moet anders is het verschil vragen tussen Star Wars en Star Trek aan ChatGPT. En hij zet daar zo'n zwaar lachend, huilend van het lachen smileytje bij. Dus ik verwacht mij aan iets. We hebben dat dan ook gedaan. Is er iets grappigs te vinden dan, als je dat dan...
1: Ik vind dat eigenlijk niet. Okay. Ik zal het even lezen. Hè. Dus het voornaamste verschil is dat Star Wars een science fiction fantasy epos is over goed tegen kwaad, met magie, de Force. En terwijl Star Trek dan een beetje science fiction is, die zich richt op verkenning, technologie en filosofische vraagstukken.
0: Hallo?
1: En die Star Trek, dat is eigenlijk... Ja, als ik het een beetje goed kan analyseren, dat is iets uit de 60s, dus als oude bucht. En Star Wars, dat is dan eind jaren 70. Alleen met een beetje
0: oude bucht.
1: Maar ja, met een beetje goede wil is daar toch 15 jaar verschil tussen. Ik weet niet
0: is
1: of
0: dat
1: je dat
0: zo oud Star Trek? Dat kan je me niet voorstellen.
1: Ik weet, en dat begon ook als een tv-serie.
0: Ja.
1: Ah, ja. Ah, dat wist je.
0: Ja, dat wist ik. Dat is het verschil dat ik dan wist. Star Wars is een reeks van films en Star Trek, dat was een serie. En als je fan bent van Star Trek, ben je een Trekkie. En als je fan bent van Star Wars, ja, wat ben je dan eigenlijk? Een Warzy? Ik weet het niet. Nee, geen idee.
1: Star Wars is een sprookje in de ruimte en Star Trek is een toekomstvisie over wetenschap en samenleving. Lijkt wel alsof
0: dat
1: je...
0: Ik vind de laatste precies interessanter. Maar,
1: ja,
0: goed,
1: ja. Maar het lijkt ook alsof je moet gestudeerd hebben om dat te volgen.
0: Ja, hè.
1: Alleen dat lijkt zo...
0: En ook als je de filmserie dan, de Star Wars films, dat weet ik er dan wel weer over. Daar zijn ondertussen al, wat is het, de film of 7 of zo van uitgekomen. Maar het verhaal is niet chronologisch opgebouwd. Dus de eerste film was eigenlijk, ik ga nu maar niet zeggen, het zal niet juist zijn, maar de eerste film was eigenlijk de vierde in de volgorde van het verhaal. Dus als je het verhaal in de juiste chronologie wil zien, moet je die films kriskras door elkaar kijken.
1: Dus
0: zo ingewikkeld.
1: Dus eigenlijk moet je wachten tot ze alle films gemaakt hebben om dan te zeggen, ja, ik ga zo en zo en zo en zo om het allemaal te volgen. Inderdaad. Of het is misschien helemaal niet de bedoeling.
0: Zeg, dat is toch ook in Star Wars dat die mens met zijn astma zit, hè?
1: Met zijn astma?
0: Heel de tijd.
1: We hebben de stem gevonden.
0: Ja.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Stop!
9: Ruim 7 uur.
10: Ingewikkelde behandelingen moeten gebeuren in expertisecentra. Bart van Langenhoven die legt het uit.
11: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan maximaal 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn groot. Voor goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis. Maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij, zegt de minister. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders. Waarschijnlijk na een besmetting met het Hanta-virus, dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het Hanta-virus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van het cruiseschip repatriëren. Sport. In de Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge opnieuw aan de leiding na een 1-3 zege op het veld van Anderlecht. In de stand heeft Club Brugge nu 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu 3e staat. En de Italiaan Kimi Antonelli won gisteravond in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS. Zijn 3e zege op rij is dat. De Britse regerende wereldkampioen Lando Norris eindigde 2e voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri. In de WK-stand blijft Antonelli uiteraard leider voor de Brit Russell en de Monegask Leclerc. Het is eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien vandaag die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met ook opklaringen. Maximaal morgen tot 16 graden. Woensdag dan, in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden woensdag.
12: Ja, en wat moeten ze precies maken? Een beroerteplan of een beroerd plan? Want daar zijn we nog wel goed in. Een beroerd plan zou ook zijn om de volgende wegen te nemen op dit moment.
13: Ja, het is beroerd op de ring rond Antwerpen richting Nederland, want daar is een ongeval gebeurd. Er zijn 2 rijstroken versperd ter hoogte van Deurne. Je vliest er 3 kwartier en daardoor ook file rijden op de E313 richting Antwerpen. 40 minuten erbij tussen Masshoven en Antwerpen-Oost.
8: Dit is Top! Jeroen en Koen.
10: Maar ik vind dat wel niet om te lachen. Je zal maar een beroerte krijgen ook. Dat is, dat is niet om mee te lachen. Zo.
12: Nee.
10: Ik heb dat ooit eens, ik denk dat ik het ooit eens meegemaakt heb.
12: Ja, je kunt het nog een klein beetje zien eigenlijk. Voilà, en het regent weer de complimentjes.

0: Jabla, tweede deel gestart met een ja, echte all-time classic. Freestyler van de BAM Funk MC's. En dan moeten we het even hebben over...
1: Topsport.
0: De topsport, want Stefan die is er ook bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En oei, ben zucht al meteen. spreek mij tegen, maar ik denk dat het een belangrijk weekend geweest is. Position switch aan de kop van het klassement. Union dat verloor, dat zagen we toch ook niet meteen aankomen, van Sint-Truiden. En Club Brugge dat ervan geprofiteerd heeft. Dat is het zo'n beetje, hè?
2: Perfecte samenvatting. Of dat het helemaal onverwacht is, dat wil ik toch misschien toch een beetje nuanceren. Want Sint-Truiden die zijn eigenlijk gewoon tijdens deze play-offs nog altijd even dartel en sterk aan het, voetballen als de voorbije maanden. Ja. Dus ga er dan maar aan staan op bezoek in Sint-Truiden. En tja, Club Brugge, een heel solide... ja, overtuigende zegen in Anderlecht. En vooral een wedstrijd waar Anderlecht ook weer heel veel hoofdpijn en grijs haar aan overgehouden zal hebben, denk ik.
0: Ja, maar goed, zo'n matchje hebben ze al gehad dit seizoen. Natuurlijk, hè? Dat is ook niet nieuw, hè?
2: Nee, absoluut niet. En daardoor zit je nu natuurlijk in een situatie dat Club Brugge die leiderspositie overneemt van Union. En dat zal ergens toch misschien ook een beetje de situatie omkeren op het mentale vlak. Want ja. Club Brugge had zich voorbereid op een inhaalrace die ze misschien eerder dan binnen 2 weken, wanneer ze Union rechtstreeks zouden bekampen, wilden afronden. Ja. Nu hebben ze die leiderspositie en dat, ja, dat hebben we nogal gezien. Heel vaak heeft dat toch ook wel een psychologisch effect en is het toch weer afwachten qua druk en qua ja, omgaan met die druk, zeg maar.
3: Eigenlijk hadden ze gewoon een beetje moeten wachten en dan pas binnen een week of 2
0: toeslaan.
3: Ja, ja, maar dat is zoals de koers, hè. Dan moet je ook altijd in 2... ja, maar nee, je moet altijd in de 2... Als je zo'n finale hebt, dan moet je als 2e zitten en dan droppen erover. En je mag dat niet te snel doen of zal je terug in. En ja, dat zou misschien ook eens kunnen gebeuren bij Club Brugge. Of niet?
2: Ja, maar nu gaan ze inderdaad wind op kop moeten voetballen, zeg maar. Ja. Maar anderzijds denk ik wel dat ze bij Brugge voldoende kwaliteiten en ervaring hebben om daarmee om te gaan. Maar ja, bon, we zijn toch wel benieuwd hoe ook Union zal reageren natuurlijk. Ja. Want zij waren furieus na die nederlaag in Sint-Truiden. En ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe zij dan ja, die woede gaan gebruiken. Gaat dat dan hen totaal uit het lood slaan? Of gaan ze het eerder als brandstof gebruiken om dan die laatste 4 wedstrijden helemaal nog een keer uit te pakken?
0: Hadden ze een punt volgens jou? Want Union is niet de ploeg die heel veel zeurt na een match. Maar deze keer hebben ze dat wel gedaan, hè?
2: Het zijn vaak de tegenstanders van Union die zeuren, hè, na een wedstrijd. Dus het was misschien nieuw, de situatie voor hen. Ik vind persoonlijk de rode kaart voor McAllister, die kun je geven. De penalty op het einde, daar vind ik, daar heb ik het persoonlijk iets moeilijker mee. Maar bon.
0: Vanwege de timing of vanwege het feit?
2: Nee. Vooral duidelijkheid, of dat dan nu de laatste of de eerste minuut is, dat maakt me niet uit. Ik

0: van Sint-Truiden absoluut niet gestolen. Maar die penalty, ik kan mij voorstellen dat ze daar bij Union
1: een probleem mee hebben. Dus ja, nu staat Brugge eerste. Dan is er nog maar de vraag, wie gaat er als eerste een foutje maken? Hè? Want daar gaat het nu van afhangen.
0: Ja, maar eigenlijk was die situatie voor dit weekend al dezelfde. Want ook toen zei Leko bijvoorbeeld van ja, we kunnen ons geen fout meer permitteren. Ja. En dat gold eigenlijk ook voor Union. Dus ja, de posities zijn gewisseld. Maar de situatie is eigenlijk onveranderd. Eigenlijk kunnen geen van beiden zich op dit moment nog een fout permitteren. Dus het worden sowieso nog vier spannende duels.
2: Ja, we hebben breaking news, beste mensen. Dit is net binnengekomen. Wacht, ik moet even zoeken. Ja.
1: Breaking news. Is van de serieus? Ja, wacht. Momentje, Stefan.
2: En het gaat wel degelijk over het voetbal. Ah. Dat je niet denkt van, allee, die beginnen nu plots over iets anders. Maar er is net nieuws, een aantal minuten geleden binnengekomen. Het Belgische voetbal zal te zien zijn op Telenet.
1: Ah bon?
2: Dus volgend seizoen, dat is hier net binnen. DAZN en Telenet die hebben samengezeten en ze hebben een distributieovereenkomst binnengekomen.
1: Want het was al duidelijk dat DAZN het ging blijven uitzenden, maar dus op Telenet ook.
2: Juist. Ja, okay. Is dat een goede zaak, Stefan, voor het voetbal?
1: Wel, hoe meer kanalen, hoe beter zeker, hè?
0: Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. En het doet mij dan wel vermoeden dat Proximus dan de komende weken wel zal volgen met een gelijkaardig akkoord. Ja. Ik denk dat DAZN daar ook alleen maar bij te
1: wat dat betreft, nu om af te sluiten, is het een raar seizoen geweest. Hè? Dat is de hele tijd bij die DAZN gebleven. En je moet daar eerlijk in zijn. Heel veel mensen hebben daardoor heel die competitie gemist. Dat is toch zo?
0: Ja, omwille van het concept van de app om te streamen. Dat is blijkbaar toch voor veel mensen nog een
1: stap te ver. Ja.
0: Anderzijds heeft DAZN het ook wel lelijk uitgehangen natuurlijk met die betalingen en dat contract.
1: Dat die überhaupt nog in aanmerking kwamen voor volgend seizoen. Niet te geloven.
2: It's all about the money.
0: Ja, dat contract is nog altijd van kracht. Dus zei dat de Pro League het zou willen annuleren, wat ze niet gaan doen, want anders gaan ze sowieso veel minder krijgen in een andere setting. Maar het is op zijn Belgisch.
2: En we gaan het deze ochtend ongetwijfeld in de gaten houden, want het is zo'n beetje aan het binnensijpelen dat nieuws, mochten er nog details zijn. Dankjewel Stefan voor jouw deskundige uitleg.
0: Tot volgende week.
1: Graag gedaan. Nee, dat was jouw zin. Sorry. Je kunt nog, doe maar.
0: Heel graag gedaan.
1: Voilà.

0: Armin van Buren. En Sharon de Nadel, een In and Out of Love. Allee, dankjewel voor dat breaking news. Het was dan nog ter zake ook.
1: Ja. Ah, je denkt dat ik met iets gaat komen dat ja, totaal dat niet zomaar... ter zake.
2: Hallo. Het zal niet de eerste keer zijn, kom.
1: Ja, maar breaking news. Als
0: maar
1: ik
0: wel, ja, nee, belangrijk nieuws voor de sportliefhebber. En ik denk ook dat de voetbalclubs er zelf heel blij mee zijn. Want laat ons eerlijk zijn, je zag ook wel de populariteit van het spelletje in elkaar stuiken. Hè? Ja. Als de mensen het niet meer zien, geen samenvattingen, geen wedstrijden. Ja, dan als er geen aandacht aan besteed wordt, vraag het dan al die andere sporten in het land. Dan kraait er ook geen haan meer naai natuurlijk. Hè?
1: Ik had vooral...
0: Ja. Ja, oké. Okay. Er is hier iemand bij. Moet er
1: dat kan er maar één iemand zijn. Ja.
0: Pak u de micro. Ja, leg het ondertussen maar uit.
1: Ah ja, dus uit Nebert. Ja, kijk, ik ben volledig afgeleid. Hè. Als er kinderen in de studio zijn, dan... En wel, Atlanta, moet jij niet op school zitten?
3: Nee.
0: Waarom niet?
1: Is het een speciale dag of zo vandaag?
3: Ja, de factuale...
1: Facultatieve.
0: Facultuale...
1: Studiedag.
0: Verlof, dat is het belangrijkste. Ja, dat is het belangrijkste. Vakantie.
1: En dat toevallig naar een verlengd weekend is, dat zal ook wel...
0: Toeval. Ja, nee.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PSR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you
1: move. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
8: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Er zijn veel te weinig kinderdagverblijven in ons land.
1: Ja, we hebben weer geen opvang gevonden. Was dat niet eentje van onlangs? Ah ja, bij Bart. Hè. We hebben geen opvang gevonden.
2: Wie is Bart?
1: Dat is de nieuwslezer. Hè.
0: Dat is de man van het nieuws. Ja. Die zit in een hokje. Je mag die, ja, je mag die niet zien. Die zit helemaal apart weggestoken in het nieuwskot.
1: Daar hoort hij ook. Zo. Ik denk dat ik deze terug moet bovenhalen dan.
3: Jeroen en Koen. En Atlanta.
1: Want het is vandaag dus, en dan zitten we terug bij dat onderwerp van vorige week, moeilijk uit te spreken woorden. Facultatieve. Wat is het juist? Vakantie.
2: Dus,
1: ja,
0: voilà. Ik vind nu wel, dat is toch het minste wat je kan doen als leerkracht, als er dan zo'n dag is, dat je even...
2: Nee.
0: Wel iets aan het uitleggen.
1: Zeg kalm.
0: Dat je dan even alleen met de kinderen zegt van we gaan even dat woord leren uitspreken. Ja. Want jullie hebben nu een dagje vakantie. Ja. Dan moet je daar toch een beetje duiding bij geven,
1: en,
0: denk ik.
1: En mag ik er toch heel even de nadruk op leggen? Vandaag, het zal niet overal faculteit dinges verlofdag zijn. Maar... dit is wel een dag voor de geschiedenisboekjes. Want, lieve dochter, vandaag 4 mei heb jij dus een facultatieve verlofdag. En dat is meteen ook de allerlaatste. Jij kan later aan jouw kindjes zeggen, ik heb dat toch meegemaakt, een facultatieve verlofdag. Want vanaf volgend schooljaar bestaat dat niet meer, hè, geloof ik.
4: Nee, klopt. Het is afgeschaft.
2: Hey?
4: Ja.
0: Dus het is gedaan met de speeltijd.
1: Ja. Nee, niet jij. Minder geen school betekent dat.
4: Ja, en ook voor de pedagogische studiedagen.
2: Oh, dat is beter.
4: Flink vermindert ook.
1: Ja, maar ze snapt het nog niet.
0: Nee, maar dat wordt
1: wel dus zowel de facultatieve als de pedagogische. Ja, ik weet het. Maar dus afgeschaft, hè?
4: De pedagogische studiedagen nog niet helemaal. Nog 3 halve in het basisonderwijs, maar in het secundair is dat ook volledig afgeschaft.
1: Ja.
2: Maar juf heeft ook genoeg geleerd door...
1: Jij hebt nog niet genoeg geleerd, geloof me vrij.
2: Ik zei mijn juf.
1: Ah, juf. Ah ja, die moeten dan bijstuderen. Moeten die dan bijstuderen achter hun uren?
4: Nu wel, hè. Ja.
1: Garme toch. Zeg het maar morgen.
2: In de pedagogische studiedag.
1: Ja. Hela.
0: Goed.
1: Van de eerste keer, hè.
0: Ja.
1: Zeg het morgen maar tegen de juf. Ik heb een beetje medelijden met jou. Want vanaf nu ga jij in je vrije tijd moeten bijleren. Nog garme toch.

0: van haar toe. Maar we waren niet echt op zoek naar uitleg, zeker. Oké, okay, ja, klopt. Matt Simmons en We Can Do Better. We can do better. Behalve Louis. Die zit al op zijn top, dat ga je nu horen.
1: Ja, het is heel druk onderweg, want er is een ongeval gebeurd op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Twee rijstroken zijn er versperd, daardoor verlies je een uur en een kwartier tussen Antwerpen-West en Deurne. Ook problemen op de E313, een uur file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Leuven dan verlies je een kwartier tussen Aarschot en Wilseren. Dat is op de E314. En op de bindering rond Brussel ook een klein half uur aanschuiven tussen Expo en Machelen.
0: Kijk, ik zou niet willen dat je school te hard begint te missen, hè. In een hoek!
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.

0: Voilà, zo heet het. In Flames. Dat is altijd handig als het plaatje ook een titel heeft. Dat was in deze het geval. Jongens, toch even voor betaald worden. Hè?
1: Ja, en gaan we ze nodig hebben, die vlammetjes? Of gaat het zo koud zijn dat vlammen nodig zijn? Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat het allemaal wel zal meevallen.
0: We gaan het eens vragen aan de man die het kan weten. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dag Jeroen en Koen.
0: Ik heb maar één vraag. Wat doe je ons aan deze week?
2: Ja, maar ja, kijk, hè, dat mooie warme en zonnige lenteliedje, ja, dat kon natuurlijk niet eeuwig blijven duren. Jawel. En de natuur had dringend hemelwater nodig. Heel wat branden op heides, dus het is toch een win-win situatie.
3: Ja, dat is juist.
0: Als je het zo bekijkt, het heeft wel niet overal even hard geregend, hè?
2: Nee. Hier bij mij in het Pajottenland was het een beetje stofblussen. Het was echt niet veel, maar op andere locaties, 25, 30 liter met onweer. Dat heb je met onweersbuien. Op de ene plek alles en op de andere veel minder. Hè.
0: Ja, en goed, maar we zijn dus wel overgeschakeld naar een totaal ander weertype vanaf vandaag.
2: Ja. Vandaag begint de week wel nog redelijk goed. Het is momenteel droog met hier en daar zelfs nog een zonneschijn. Maar dat blijft niet duren, want straks arriveren meer wolken en die brengen vanmiddag en vooral vanavond regen. Vooral in het centrum en in Wallonië valt er regen, lokaal zelfs veel regen, met nog altijd kans op onweer. En dat vlammetje heb je dus niet echt nodig, want het is zacht vanmiddag met temperaturen in de buurt van 20 graden.
0: Ja, dat valt mee.
1: Ja, dat klinkt mee. Goed. Maar goed, als de buien er zijn, dan valt dat een beetje tegen.
0: Dat is waar. De rest van de week, Erwin?
2: Zowel morgen als woensdag valt er regelmatig regen, maar die regen concentreert zich altijd vooral op Wallonië en een beetje in het centrum van het land. Bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, provincie Antwerpen, stukje Oost-Vlaanderen, is het veel droger met af en toe wat regen of een bui. Nu, wat wel opvalt zijn die temperaturen. Morgen halen we nog vlotjes de 19 tot 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noorden en dat is natuurlijk een hele andere hoek. Het wordt een pak frisser. Woensdag nog een beetje regen, maar het wordt geleidelijk droger. Donderdag en vrijdag zijn droge dagen. Maar die temperaturen overdag maximaal 14 graden.
0: Dat is toch een trui aan, hè? Ja.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En ik heb ook ergens gelezen, maar ja goed, ik weet dat je dat niet graag doet, dat dat een tijdelijke inzinking is, want er zijn altijd van die mensen die dan lange termijn voorspellingen doen en daar populair willen mee worden. Ik weet, jij speelt dat spelletje niet mee natuurlijk, Erwin, hè, als gerenommeerde weerman. Maar er is wel sprake van, de tweede helft van mei is het terug volop zomer en zo. Dus, maar ja, het is
2: ook, tweede helft, ja. We zijn nog maar pas mei gestart. Ik zie in elk geval opnieuw een wisselvallig weekend.
0: Oei.
2: Dus dat, toch maar voorzichtig zijn.
0: Maar ja, dat is ook nog niet half mei natuurlijk. Natuurlijk, het de komende week. Dus het kan helemaal kloppen. Maar goed, naarmate de dagen vorderen, weet je daar natuurlijk meer over te zeggen. Te beginnen morgen. Dankjewel, Erwin. Tot.

0: echte meezingers. Alhoewel.
1: Jawel, jawel.
0: Ja? Ah.
1: Te makkelijk.
0: Oh, maar nee, maar ik stel vast dat er niemand meezingt. Dus, just the way you are. Roen en Koen. Dat was Milky. Zonder twijfel ben je benieuwd wat er nog allemaal gaat gebeuren in het programma vandaag. Wij ook. Maar één ding weet ik al zeker. We gaan het straks over één van onze geliefde rubriekjes hebben. Ik moet daar eerlijk in zijn. Een rubriekje dat niet echt elke week voorbij komt. Maar als er een aflevering komt, dan hebben we daar een goede reden voor. Dus straks een nieuwe aflevering van De Interne Keuken, waarin ik je een verhaal uit eigen huis met jou deel, dat misschien niet de bedoeling was dat dat de buitenwereld bereikt.
2: Okay. Ja. Het is niet dat we effectief in de keuken gaan staan, maar nee. Gewoon dingen...
0: Nee, het heeft niks met de keuken te maken.
2: Nee, okay,
0: de interne keuken is voor zometeen. Spannend, hè?
2: Okay.
0: Zou het over Koen gaan? Zou het over Louis gaan? Over nog iemand anders? Er is maar één manier om erachter te komen. Blijven luisteren. En dus ook naar Can You Grace luisteren. Oh.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Hey professional,
5: ja?
4: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
3: Modu van.
1: Liquid dat er wint, Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.
6: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top. We make you move.

0: Gezegend zijt gij. Blessings was dat van Calvin Harris en Clementine Douglas.
1: Ja, ja, er heeft er hier toch een zijn plechtige communie gedaan. Ik ben het niet, om u een kleine tip te geven.
0: Want dat was verplicht, ik had dat helemaal niet te kiezen. Ja, nee, alleen ja. Ja, dat is wel zo. Ja. Allee, heel veel mensen die een plechtige communie gedaan hebben, een eerste communie. Het is niet dat ze zelf de keuze hadden van, ja, gaan we dat doen of gaan we dat niet
1: waar
0: doen.
1: Ik vooral benieuwd naar ben, zijn daar beelden van? Oh, ik wil hem toch eens zien in zijn kostuumetjes.
0: Ja. Ah, ja, maar ik heb dat toch eens gezegd met die kaars en
1: ah,
0: zo.
1: Was dat dus, dat?
0: Ja, dat was dat.
1: Okay. Okay. Hebben we al gehad, is geen kandidaat voor...
2: De interne keuken.
1: Want ik heb een ander verhaal, daar in dat verband tenminste. Ik heb namelijk een foto binnengekregen van, voel het al kriebelen Louis?
3: Beetje.
1: Van Brent, u bekend?
3: Ja, Brent? Toch een beetje, ja.
1: Ja. Brent is?
3: Een goede vriend van mij.
1: Ja. Oké. Okay. Brent die schaadt meteen het privacyrecht en heeft een foto van het afgelopen weekend doorgestuurd van jou.
3: Mm-hmm.
1: Ik had u amper herkend, want dat is in een pose alsof hij deel uitmaakt van een of andere boysband die de indruk wil maken op de eerste drie rijen zonder schaamhaar zo bij het optreden. Ja, zo'n foto is het dus, met de haren flapperend in de wind. Maar wat mij vooral opvalt, de decor, dat is niet in België, hè?
3: Nee, dat is Boedapest.
1: Ah, meneer heeft in Boedapest gezeten het afgelopen weekend. Hallo, hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Het was een beetje mijn vrijgezelle weekend, dit weekend. En vrijdagochtend hebben
1: we dat. Wil jij trouwen?
3: Nee, maar ja, goed.
1: Maar toch een vrijgezelle weekend. Dat zijn dichten. Oké. Okay. We zijn niet uitgenodigd, heb ik zo het gevoel. Ja, zwart.
3: Oké. Okay. Je was er wel een beetje bij.
1: Dat was de volgende vraag. Je draagt op die foto een t-shirt. En nu heb ik eens goed gekeken naar die t-shirt. Zie je hem ook, Koen? Op die t-shirt zijn wij twee, Koen, jij en ik, te zien.
0: Ik zou de maker van die t-shirt toch eens willen zeggen wat portretrechten zijn. Ja, nee. Gratwie. Dan wordt hier zomaar gratwie
1: dus
0: op een t-shirt.
1: Wacht, even recapituleren. Dus jij loopt in Boedapest rond met een t-shirt waarop wij te zien zijn.
3: Ja.
1: Dat moet je toch even uitleggen dan.
3: Ja, dat was een cadeautje dat ik had gekregen. Een fantastisch, prachtig cadeau ook. Dus ik mocht in vol ornaat met die t-shirt paraderen. Ik werd massaal aangeklampt ook door iedereen die t-shirt zag. Van,
1: snap ik.
3: Waar kan je die kopen? Wie zijn die twee? Twee mooie mannen op een t-shirt.
1: Ja, zeker.
3: Dus ja, jullie zijn volledig bekend ook in Boedapest tegenwoordig.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, wat is het verhaal eigenlijk? Het echte verhaal achter die t-shirt?
3: Ja, dat is een beetje vaag in mijn hoofd.
0: Zoals heel dat weekend waarschijnlijk.
1: Je ziet het nog een beetje. En er staat tanktop op of zoiets?
3: Ja, dat is de naam van zo'n t-shirt. Zo, zonder mouwen is zo'n tanktop.
1: Ah, op die manier. Ja, oké. Okay. Ja, prachtig gedaan.
0: Ja, ik vind het een mooie t-shirt.
1: Het is een Marcelleke
0: neer. Maar zo Marcelleke, ik vind dat voor Jeannette. Ik moet eerlijk zijn. Sorry.
1: Moet je ons iets vertellen?
0: Allee, alles kan, hè, maar... Ja.
1: Misschien daarom dat we niet uitgenodigd zijn om de trouw. Al die opmerkingen, die steken onder water. Ze bedoelen dat goed, hoor, maar het komt er altijd zo onhandig uit bij die twee.
3: Ja.
1: Dus ja, de onvergetelijk weekend.
3: Ja, sowieso.
1: T-shirt ga je natuurlijk...
3: Inkaderen en een mooi plaatsje geven, ja.
1: Voilà. En dus niet kopen in de handel. Mag ik kopen? Dan zijn we helemaal uit. Amai, zeg, weekendje Boedapest. Moet nogal verdienen, hè, om het verkeer lezen.
0: Ja, de zaken gaan goed.
1: Ja.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera en Move Like Jagger.
1: Pagina 13.
0: Pagina 13 van Gazet van Antwerpen vandaag geeft jou als trouwe luisteraar van dit programma het vervolg op een interview dat je hier gehoord hebt. Een exclusieve wereldpremière natuurlijk, namelijk dat het ballenbad van de IKEA in Wilrijk dichtging. Ah, dat soort onderwerpen, we laten ze niet links liggen. Zeker niet. Dus afgelopen zaterdag is de vernieuwde speelomgeving voor kinderen geopend daar in de IKEO. Het is Dico Keo in de IKEA. Van het iconische ballenbad is geen spoor meer. Oh. Maar de reacties zijn heel positief. De quote die er staat op pagina 13. Dit is veel leuker dan het ballenbad. We hebben het zelf nog niet kunnen testen. Maar ze trekken wel de lijn door wat betreft onuitspreekbare titels. Ja, van al die producten die ze verkopen, geen mens die weet hoe je dat uitspreekt, tenzij je Zweeds bent. En dat geldt dus ook voor dat nieuwe speelomgeving daar. Ik zou het nu kunnen zeggen, maar het gaat fout zijn.
2: Okay, ja.
0: Het is Smalland, maar op die eerste A staat een bolleke.
2: Een bolleke.
0: Geen trema, een bolleke. Dus dat is iets Zweeds. Hoe moet je de A met een bolleke erop uitspreken?
3: Geen idee.
0: Nee, ik ook niet.
2: Wat ik wel weet is dat kwaadtongen ook beweren dat ze de naam van IKEA gaan veranderen naar de IKEO.
0: Het is goed, hè. In uw hoek. Die words. Je hebt het inderdaad wel moeilijk mee, ja.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
3: Peugeot. Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ik ben Nathalie, Fintrobankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Dit is Stop!
9: Ruim 8 uur.
10: En ook iemand die zijn vak kent, dat is Bart van Langenhoven. Met het nieuws. Dag Bart, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ingewikkelde behandelingen na een beroerte enkel nog worden uitgevoerd in erkende centra. 16 ziekenhuizen komen daarvoor in aanmerking, waarvan maximaal 8 in Vlaanderen. Medische experts vragen al jaren om een nationaal beroerteplan, want de verschillen in de zorg daar rond zijn groot. Voor een goed begrip, de eerste zorg bij een acute beroerte gebeurt best zo dicht mogelijk bij huis, maar de tijd dat elk ziekenhuis alles zelf kan aanbieden is voorbij, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, net voor de kust van Kaapverdië, zijn zeker 3 mensen gestorven, onder wie 2 Nederlanders, waarschijnlijk na een besmetting met het Hantavirus. Dat wordt overgedragen door knaagdieren. Het veroorzaakt zeer hoge koorts, luchtwegeninfecties en nierklachten. Het Hantavirus is niet overdraagbaar van mens op mens. Nederland gaat ook 2 andere zieke bemanningsleden aan boord van dat cruiseschip repatriëren. Goed nieuws als je abonnee bent bij Telenet, want vanaf volgend seizoen kan je opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via Play Sports. Maar ook andere topsporten, rechtenhouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst, maakten ze vanmorgen bekend. Want beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuishoort in de Belgische huiskamers. Alle Telenet-klanten kunnen trouwens de resterende 8 matchen van de Champions Playoffs komende weken bekijken, zonder extra te moeten betalen. En in die Champions Playoffs van ons voetbal staat Club Brugge trouwens opnieuw aan de leiding na een 1-3 zege op het veld van Anderlecht. In de stand heeft Club Brugge 1 punt voorsprong op eerste achtervolger Union, dat zaterdagavond verloor met 2-1 op het veld van Sint-Truiden, dat nu derde staat, die Limburgers. Eerst bewolkt met soms opklaringen, maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee soms vaak droog met opklaringen, maximaal tot 16 graden. Woensdag in het westen bewolkt met soms opklaringen, elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden woensdag.
9: Ik moet het zeggen zoals het is. De bevolking is boos aan het worden. Trisha zeker, die schrijft, kan die goed betaalde Louis? En dat is echt...
12: ja, nee. Allee, joh.
9: Dan is even zeggen welke shitshow we weer aan het opvoeren zijn op de Antwerpse ring. Is het vandaag?
12: Ja, het is niet goed. Er is een ongeval gebeurd eerder deze ochtend en daardoor nog steeds file rijden op de ring rond Antwerpen richting Nederland. Een uur tussen Antwerpen-West en Deurne. Ook file rijden op de E313 richting Antwerpen. Een uur en een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 een uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 verlies je een half uur tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Ook op de E34 een half uur extra tussen Melsele en Sint-Anna-Linkroever. En op de E34 ook een half uur tussen Soersel en Rans. Ik heb er nog één, dat is op de binnenring rond Brussel. Ook daar verlies je een half uur tussen Expo en Machelen.
8: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
10: Die gaan hun zweets wat bijschaven, want het is blijkbaar...
13: Smoland.
9: Smoland. Ah, de nieuwe speeltuin. Ja,
12: oké.
9: Genoteerd, dankjewel. Ballen wel zelf moeten meebrengen. Top.

0: dat is hier het ene na het andere vanochtend.
1: Breaking news.
0: Breaking news dat we vanochtend al gehad hebben is dat Telenet dus een deal heeft met DAZN en volgend jaar de competitie daar terug te zien zal zijn als je PlaySports abonnee bent. Nu hebben we dus ook in het nieuws gehoord van Bart dat de resterende wedstrijden van deze competitie maar gewoon gratis zullen zijn voor mensen die dan nog bij Telenet... Dan nog, ja zeg ik dan, want ze moeten zich wel terug een beetje sympathiek maken hè, na al die berichten van vorige week.
2: Ze zijn volop bezig. Ja. 8 wedstrijden zal je kunnen bekijken. Dat is een extraatje dat Telenet aanbiedt. Jawel, aanbiedt, want je hoeft niet te betalen.
0: Gratis,
2: het is gewoon van de voor niet. En dat begint al... Wacht, ik ga even de kalender erbij halen.
0: Dit weekend dan?
2: Dat begint zaterdag. Zal je de eerste wedstrijd kunnen bekijken. Dat is dan STVV tegen Gent om 9:15.
0: Amai.
2: De kanalen die je moet onthouden, dat is 212. Oh, dat zijn altijd zo ingewikkeld. 212 en 213.
0: Ja, dat is daar waar dat zo'n vroeger zat, hè, toen ze nog de vorige deal hadden. Eigenlijk.
2: Dus voilà. Club Brugge, STVV en Gent. Anderlecht dit weekend op het programma.
0: En ook de bekerfinale, die dreigde eigenlijk achter een metaalmuur terecht te komen. Dat gaat dus ook niet door, dat is ook net binnengekomen. Play gaat de wedstrijd uitzenden. En dat is gewoon een open kanaal, zoals iedereen weet. Dus ook niet van te betalen. Goed nieuws toch, hè? Voor de sportliefhebbers, voor ons. Weten we weer wat doen van het weekend. Ja, het weer ziet er niet goed uit. Enfin. Genoteerd. Dit zijn Max Graham en Yes.

0: En voor degenen die er niet genoeg kunnen van krijgen. Je wordt op je wenken bediend en er is alweer...
1: Breaking news.
2: Ja, dat moet zeggen.
0: Ja, het houdt niet op, het houdt niet op. Het breaking news is... België gaat het Eurovisie Songfestival niet winnen.
2: En dat is een goede zaak.
0: Ja. En ik zal u zeggen waarom. Want er circuleert nu plots een bericht waarin staat dat wij een heel goede beurt hebben gemaakt tijdens de eerste repetitie. Ja, ja. Ja, dan weten dat kalf verdrogen is. Dan gaat het niet gebeuren. Als je goede beurten maakt op repetities, dan nee. Dan.
2: Ja, ik zou zelf niet weten uit het hoofd wie wij sturen. Dat nee.
0: Join the club.
3: Dit zijn de hits van...

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu op?

0: Met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
0: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
0: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Slim naar Antwerpen. Maakt ook van jou een
6: wegwijzer.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Crazy Deals!
8: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
9: Amai, dat is echt wel zot.
8: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
9: Is dat ook open op Hemelvaart?
8: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld

0: Weinig verandering daar. I'm the same boy I used to be. Erik is gewoon zichzelf gebleven. Eric Prydz. And call on me. Ja, en toen ik erover begon hiernet, ik zag meteen die fonkeling in de ogen van mijn collega. Oh ja, mijn lievelingsonderwerp. Vooral om dat te kunnen doen. Ja, zeer goed. Dat we jou niet gestuurd hebben, Cornet.
1: Ik heb toevallig nog een gaatje volgende week.
0: Het Eurovisie Songfestival. Had jij daar een boeiende bijdrage over?
1: Dat zal nog moeten blijken. Ja, maar het is wel zo dat de bookmakers mee zijn met hun tijd. En in 2026 kan je dat ook gewoon live volgen. Wat volgens de bookmakers helemaal bovenaan staat.
0: Aan de hitparade van de kanshebbers.
1: De hitparade. Ja. Ik heb er twee uitgenomen helemaal bovenaan. Gaan we eens luisteren?
0: Ah oh ja, is goed. Luister, wie gaat er winnen volgens de bookmakers?
1: Voilà, de winnares. Ik ga mij niet wagen aan de titel, want dat is ook al heel speciaal. Linda heet de madame. Linda en Piet Park Koonen.
0: Juist.
1: Die staan samen op het podium met violen en zo. Dat is allemaal, heel gezellig.
0: Tof.
1: Dat is dus Finland. Dat zou dus de winnares zijn. Winnares, want ze zijn met twee. En misschien nu is ze helemaal naar beneden.
0: De laatste op de lijst van de bookmakers.
1: Percentagegewijs minder dan 1% kans dat ze winnen.
0: Ja, dat is wel maar goed. Wij gaan kijken hoe ze waarschijnlijk.
1: Wij willen dat toch eens testen. Dit is Jiva Azerbeidzjan. Ze neemt al afscheid, ja.
0: Ja, en terecht. Mag ik even opmerken dat ik amper verschil hoor tussen de twee?
1: Het is allemaal een beetje diezelfde vibe.
0: Ja, ja. En waar staat België volgens de bookmakers?
1: 28.
0: Ah, dat is goed. Veilig. Want dat kost veel geld om dat te organiseren. Oef.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring your love.
2: We make you move.

0: de vocoder heeft weer overuren gedraaid.
1: En ik mag denken dat Madonna op pensioen was, alleen muzikaal pensioen.
0: Ja, maar plots is ze daar weer, hè?
1: Maar misschien was ze op pensioen en dacht ze, ja, maar kom.
0: En Sabrina Carpenter heeft dan gebeld. Oma, ik bedoel Madonna, heb jij nog even tijd? Ja, we moeten inderdaad eens klappen, want dat was de toptune of the week. Hoe heet die? Bring Your Love. Ah, mooi, mooi, mooi. Het is vandaag maandag 4 mei en...
2: Vandaag is de dag dat...
0: Dat we ons paswoord eens gaan veranderen, want het is Wereldwachtwoorddag. En je mag dan nu nog 100 keer tegen de mensen herhalen dat dat heel belangrijk is, dat ze regelmatig hun paswoord veranderen. Ze doen het niet, hè. En als ze het doen, dan maken ze altijd dezelfde fouten. We kennen ze allemaal.
1: Iemand een paswoord nemen dat voor de hand liggend is.
0: Ah, ja,
1: Peter,
0: natuurlijk. Ja? Ja, allemaal de naam van hun huisdier of 1, 2, 3, 4. Wat weet ik allemaal. Dat is, ja. En laat ons eerlijk zijn, een slecht paswoord... Dat is alsof je je voordeur laat openstaan en dan niet komen janken dat het huis leeg is, natuurlijk. Ja.
1: We hebben ooit iemand aan de telefoon gehad, een IT-specialist in deze uitzending. Mm-hmm. En het is zo dat hij ons de tip heeft gegeven, dus ik wil hem nog eens geven, uit de losse post.
0: Mocht je het gemist hebben.
1: Ja.
0: Je kan niet alle afleveringen van voor naar achter geluisterd hebben.
1: Is om geen wachtwoord te nemen, maar een wachtzin.
0: Juist.
1: En dan, dan ben je nooit fout. Er stikt er nog een gezot symbolische tussen op het einde. En we zijn uit de kosten.
0: Ik ben fan van Jeroen en Koen. Zou een goed paswoord zijn.
1: Voilà. Ja, oké. Okay. Ja. Maar allee, je moet dingen...
0: Je moet wel realistisch blijven.
1: Maar nee, dat is toch...
0: Die twee van de ochtend, die kunnen nog alle pakjes zagen. Goed paswoord.
1: Uitroepteken.
0: Wel een zottekentje. En zotter dan het uitroepteken moet het nu ook weer niet worden, natuurlijk.

0: Nee, om het te zeggen, heel belangrijk. Een goed paswoord. Dat natuurlijk staatsgeheimen moet blijven. Wat is jouw paswoord bijvoorbeeld, Koen? Op sommige dagen heb ik hem en dan zegt hij dat gewoon. Vandaag niet, hij is bij de les.
1: Hij
0: is bij de les. Ja, nee, het was een test. Goed, Louis, hoe zit het op de weg?
2: Ja, vooral problemen in en rond Antwerpen. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je een uur tussen Antwerpen-West en Deurne. Komt door een ongeval eerder deze ochtend. Richting Antwerpen ook op de E313 een uur en een kwartier file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 ook een uur en een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34, 35 minuten tussen Zoersel en Ranst. Ook tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever nog een half uur extra aanschuiven daar. Op de E19 een half uur tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En tot slot op de binnenring rond Brussel ook nog een half uur tussen Expo en Machelen.
0: En was het goed van drinken in Budapest? Het is een vrijgezellen weekend geweest. Je kunt daar niks meer van merken, hè. Nee, niks.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo.
3: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja.
9: Maar ja.
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
9: Ja. Maar ja.
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
9: Ja! Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Ricci, citroen met framboos.

0: mijn droom is al staan. Wow, dat is afgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.

0: eigenlijk zouden we dat allemaal al eens moeten doen. Hè? Of moeten kunnen doen, eigenlijk. Dus genieten van de dingen rondom ons waar we anders helemaal blind voor zijn.
1: Ja, oké. Okay. So much beauty around us.
0: Ja. Ja. Ik weet, deze studio is er slecht voor.
1: Nou, wel.
0: Dus, we halen er wat andere mensen bij. En dat is Sven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het ging je net over goede wachtwoorden. Heb jij er een? Of wat wil je vertellen?
2: De beste die ik ooit heb meegemaakt is, ik heb ooit bij iemand geweest. Ik zeg tegen hem, ja, die mensen was een beetje een probleem. Ik zeg, ja, geef mij even uw wachtwoord. Vijf sterren, zegt hij tegen mij.
0: En je bedoelt niet voluit geschreven, vijf sterren? Nee.
2: Nee, gewoon vijf sterren, zegt hij tegen mij. Ik zeg, ja, je ziet toch gewoon de sterren op de sterren? Nee, effectief. Je typt op het toetsenbord vijf sterretjes en dat was zijn wachtwoord.
0: Wel goed, hè?
1: Maar je hebt zo een functie dat je dan zo dat oogje, als je zo je wachtwoord aan het typen bent.
0: Ja. Allee, dat oogje dat je dan kan zien wat je wachtwoord is, of je het juist getypt hebt. Ja. Dus als hij dat gebruikte, dan bleef dat net hetzelfde natuurlijk.
2: Identiek hetzelfde. Ja.
0: Daar had hij lang over nagedacht, denk ik dan, toch Sven?
2: Ja, ik denk dat ook wel. Maar ik vond het wel een van de betere die ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja, ik vind het super origineel.
1: Maar je zit dan ook in de sector waarschijnlijk.
0: Ja, of vraag jij gewoon aan willekeurige mensen hun wachtwoord?
2: Nee,
0: en hebben wij hier een hacker aan de lijn?
2: Nee. Ik wil eigenlijk voor een paspoort reset te doen. Hij zegt, ja, ik heb je wachtwoord. Ik zeg, ja, wat moet ik typen? Ja, typ gewoon vijf sterren heb ik. En dat blijft mijn wachtwoord. Zeg.
0: Ja, nee, maar de vraag was, zit jij in de business dat jij mensen hun wachtwoord vraagt? Ah ja, joh, leg eens uit, wat doe je?
2: Ik ben IT'er, maar ik ben eigenlijk ambtenaar, Vlaamse ambtenaar.
0: Ja?
2: Maar ik werk voor de Vlaamse overheid als IT'er.
0: Ah, oké. Okay. Ja, die moeten er ook zijn bij de Vlaamse overheid natuurlijk, hè. Ja, IT'ers.
2: Absoluut, absoluut.
0: Ja,
1: en staat de IT-afdeling een beetje op orde bij ons?
0: Ja, wat kan die nu zeggen?
1: Nee,
0: ik veeg mijn voet aan. Nee, Sven, dat gaat goed, hè?
1: Nee, maar zijn we goed beveiligd, dat bedoel ik eigenlijk. Want je hoort dat toch heel veel, hè? Zo provinciaal en steden die dan worden gehackt en zo. Maar is België op zich, de overheid, is dat een beetje goed beveiligd?
2: Dat wil zeggen, het agentschap waar ik zit wel, want wij zijn ongeveer, om je idee te geven, is 65 IT'ers. Alleen bij ons.
1: 65 man?
0: Amai.
2: 65 IT'ers van 8 en wij werken in totaal met 875 mensen.
1: Want dat is voor één afdeling?
2: Eén afdeling, ja.
0: Ja, als je dan niet goed beveiligd bent, dan het personeel gaat het niet liggen. Ja, dat is waar, hè Sven. Allee, goed. Prettige werkdag. Dankjewel om even tussen te komen.
2: Oké.
0: Jojo. Oei, ben je daar gelanceerd. Zometeen een opmerkelijke wie heeft het gezegd? Ik verwed er toch wel een vermogen op dat jullie niet gaan raden. Dat zou mij heel hard verbazen. Het is nogthans een heel bekend iemand. Maar je gaat het niet af. Voor zometeen, na de show.

0: Ja, zoals ik eerder in de uitzending al zei, je kan natuurlijk niet alles gehoord hebben van deze zender. Het valt aan te raden, toegegeven, maar je kan niet alles gehoord hebben. En dus mocht je Schaamteloos op zaterdagavond gemist hebben, daar zat hij ook in. Voilà.
1: Ah, dan is het goed dat je hem nu nog eens gespeeld hebt. Ik heb het inderdaad gemist.
0: Bedankt voor alles. Wacht tot als jij over uw programmaatje nog eens begint. DJ Jean, de lounge. En zoals beloofd,
2: wie heeft dit gezegd?
0: Het zou mij verbazen dat je dit raadt. Toen het koersen stopte, wist ik niet meer wat met mijn leven aan te vangen.
1: Voilà. En die Merckx?
0: Dat is de quote. En je mag inderdaad nu gokken. Dus toen het koersen stopte, wist ik eigenlijk niet meer wat met mijn leven aan te vangen. Dat is de quote. Wie heeft het gezegd? Dat is de vraag. Straks geef ik de oplossing. En ik kan je alvast één gouden tip geven. Het is niet Eddy Merckx. Nee. Oh. Nee.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

0: zijn besparingen bij Cato en John. Turn the lights off. Nou ja. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Maar dan zitten jullie natuurlijk allemaal in spanning te wachten op de oplossing van...
1: Wie heeft het gezegd?
0: Ja, er zijn heel veel gokjes binnengekomen, maar iedereen laat zich misleiden natuurlijk.
2: Kan je het zinnetje nog even herhalen, als het kan?
0: Dit is het zinnetje dat iemand ooit heeft uitgesproken in een interview, nog niet zo lang geleden. Toen het koersen stopte, wist ik niet wat met mijn leven aan te vangen.
2: Ja, ik dacht meteen aan Eddy Merckx. Dat is nog heel vaak binnengekomen, ondanks dat jij zei dat het fout was.
0: Ondanks dat, toch is het Eddy Merckx, dachten ze. Ook andere grote namen als Tom Boonen, Eddy Plankaert, Greg van Avermaat. Allemaal coureurs die inderdaad gestopt zijn met koersen. Maar die zijn het allemaal niet, hè. Jullie laten jullie misleiden.
2: We moeten het op een andere vlak gaan zoeken?
0: Ja.
2: Dus niet iemand die ooit op het fietsje gezeten heeft?
0: Blijkbaar wel, maar je zal het waarschijnlijk niet geweten hebben dat hij ooit gekoerst heeft op een zeker niveau dan, blijkbaar.
2: Zitten we in België of zitten we internationaal?
0: Ja, het is gewoon een Vlaming.
2: Het is een Vlaming?
0: Ja.
2: Allee, jong.
0: Nog een gokje? Allee, ja, voor ik het dan verklap.
2: Maar geef misschien een kleine tip, zo in welke sector we moeten zoeken.
0: Niet de wielersector, dus mogen dat thuis.
2: Misschien iemand die gevoetbald heeft of zo. Eden Hazard.
0: Tot zover het gokken van Koen. En jij nog eentje?
3: Jelle van Damme.
0: Jelle van Damme, ook een voetballer. Geweldig out of the box. Toen het koersen stopte, wist ik niet wat met mijn leven aan te vangen, is een zinnetje dat niemand minder dan Helmut Lotti heeft uitgesproken. Wist jij dat?
2: Dat hij gestopt is met fietsen.
0: Dat hij überhaupt een carrière daarin gehad heeft.
2: Ja, ja? Ik weet hoe het komt dat hij gestopt is. Want dat toupetje met de wind en zo.
0: Ik dacht dat hij zijn pitelair altijd tussen zijn wielen draaide. Ja, daar had hij altijd mee optreden.

0: bakermatje. Ja, als ik van u was, ik zou mijn bakermat al leggen. 'S Morgens vroeg, je kunt niet zeker genoeg zijn om je plaatje aan het zwembad te reserveren. En dan zitten we meteen weer in de sfeer van de zomervakantie. Het is 4 mei, jongens. Nog 2 maanden en het is zover. Hè? Dan is de grote vakantie daar.
1: Ja, en we zijn het al te weten gekomen de laatste weken dat heel veel mensen, we hebben ook de plannen al zien binnenkomen de afgelopen weken van mensen, dat heel veel mensen hun vakantie al geboekt hebben. Dat
0: is wat ik kleine rondvraag gedaan was vorige week, begin vorige week. Ja. En daaruit bleek dat er echt een toerist gaat uitgehangen worden. Dat niet normaal is, hoor. Heel Vlaanderen is weg. Nu, er zijn mensen die tijd en geld hebben om nu op reis te gaan. Die daar dan wel dikke spijt van hebben, denk ik. Want je hebt het waarschijnlijk ook gehoord in het nieuws. Er is een cruiseschip in de Atlantische Oceaan waar een virusuitbraak is vastgesteld. En het is van de serieus, hoor. Het gaat hier over het Hanta-virus. Ook geen reclame voor cruiseschepen. En mocht je van plan zijn om een cruise te boeken dit jaar? Dat is zo een heel romantische idee en zo. Allee, iets bucklist-gewijs bij heel veel mensen. Ja, dit is geen reclame voor die sector, want het gaat hier over het Hanta-virus. Dat wordt overgedragen via contact met knaagdieren, zoals muizen. En zo. Dus die lopen dan ook rond op dat schip.
1: Ja, die zijn erbij.
0: Ja, blijkbaar.
1: Ja, check u maar in.
0: En dat zijn de laatste, is dat niet? Dat is iets wat ze zeggen. Het zijn de laatsten die het schip verlaten. Dat zijn de muizen.
1: Maar ja, muizen zal je overal wel hebben.
0: Ja, maar op een schip zou je toch denken dat dat net dat iets dat makkelijker onder controle te houden is dan op land. Maar ja, kijk, blijkbaar niet. Nu ja, ik lees ook dat er een bende Nederlanders aan boord zit. Ja, dan snap ik het al iets beter natuurlijk. Kaaskoppen, zoals ja, dan zit je met muizen, hè? Ja, nee, dat is zo. We zien ze graag, onze Noorderbuur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Stop!
4: Exact 9 uur.
5: Misschien ben jij een man en zoek je een nieuwe job.
4: Ja.
5: De aanbiedingen met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Mannen moeten vaker een job kiezen in de kinderopvang. Daarom komt er een nieuwe campagne van ziekenfonds Helan om ze te overtuigen. Want het blijft te veel een vrouwenberoep. Toch is het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat er zowel mannen als vrouwen in de kinderopvang werken. Cijfers van het agentschap Opgroei bewijzen helaas dat amper 1,5% van de kinderbegeleiders een man is. Komt onder meer omdat mannen bang zijn van de vooroordelen en het wantrouwen dat sommige ouders hebben. In de Antwerpse haven zijn 18 arbeiders geschorst omdat ze in hun privéleven drugs gebruikten. De strengere veiligheidsscreenings die volop bezig zijn, moeten de drugstrafiek in de haven aanpakken. Wie een negatief veiligheidsadvies krijgt, verliest meteen zijn job en mag ook zijn uitkering vergeten. Controles in de Antwerpse haven veroorzaken veel onrust bij de werknemers, want sommigen vinden de aanpak gewoon niet altijd eerlijk. En bij Telenet kan je vanaf volgend of komend seizoen opnieuw naar de verschillende voetbalcompetities kijken, zoals alle wedstrijden uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League via PlaySports, maar ook de Italiaanse Serie A of de NBA, het Amerikaanse basketbal. Rechtenhouder DAZN en Telenet sloten daarover een nieuwe overeenkomst. Beide bedrijven beseffen dat ons voetbal thuis hoort in de Belgische huiskamers. Alle Telenet-klanten kunnen trouwens de resterende 8 matchen van de Champions Playoffs zo komende weken bekijken, zonder extra te moeten betalen. Eerst veel wolken, daarna klaart het wat op. Maar er vallen ook buien die plaatselijk hevig kunnen zijn bij zo'n 20 graden. Morgen in het centrum en de Ardennen veel wolken met regen of buien. In het westen en aan zee vaak droog met hoog opklaringen. Maximaal morgen tot 16 graden. Woensdag dan in het westen bewolkt met soms opklaringen. Elders periode van regen of buien bij zo'n 14 graden.
4: Voilà, en tot zover het charme-offensief van de telecom provider. Eens kijken of er ook een charme-offensief komt. Filevrije wegen van Louis?
7: Niet echt, want het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt zelfs voor een grote verkeersdrukte richting Antwerpen momenteel. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland verlies je 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
4: Dat is de speelhelft.
7: Ja, ja. Op de E17 richting Antwerpen ook. 2 uur file zelf tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 dan 1 uur file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 3 kwartier tussen Boom en het viaduct van Wilrijk. Op de R11 rond Antwerpen een dik 30 minuten file tussen de Boomse Steenweg en Wommelgem. Op de E34 verlies je een 35-tal minuten tussen Zoersel en Randst. En verderop ook een dik 30 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 een 30 minuten tussen Rumst en Binnenspiegel. En richting Brussel dan op de E40 de Binnenspiegel.
4: Nooit van gehoord.
7: Ah nee, de Binnensingel. Ja, sorry.
4: Ik dacht al, we gaan hier iets nieuws horen.
7: Ja, het is maandag. Op de E40 richting Brussel dan een 30 minuten ook tussen Berthem en Sint-Steven-Zwoluwe. En op de binnenring rond Brussel ook nog een 30 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen. Voor de rest vertragingen van minder dan 30 minuten.
3: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
5: Even toevoegen aan onze agenda's. Morgen tussen 10 en 11, evaluatie Louis.
4: Moeten we spiegel meebrengen.

0: Máme rád I Want You Be Mine. En welkom in het laatste deel van het programma waarin de moppen die doorgestuurd worden door de luisteraar meestal beter zijn dan diegene die we zelf verzinnen. Ah, dat is ook geen nieuws natuurlijk.
1: Nee, voilà.
0: Ja, dan net nog over de kaaskoppen op de cruise. Er heeft iemand eigenlijk een betere doorgestuurd. Hey, ze zitten met muizen op een cruise. Dat zal wel de Disney cruise zijn waarschijnlijk. Snapt hem? Mickey Mouse.
1: Ja, ja, ben mee. Ja. Ben mee. Ja.
0: Ik krijg hier onder mijn voeten van Gilles. Het zijn de ratten hè, die het schip verlaten en de muizen blijven. Ik heb dat toch gezegd, dat de muizen blijven. Maar goed, het verschil tussen de twee is soms moeilijk te zien natuurlijk.
1: Ja, en de kapitein die heeft ook nog een taak natuurlijk. Titanic gewijs blijft
0: ja, die
1: ook.
0: Moet blijven,
1: ja, die moet ook blijven.
0: En het orkest natuurlijk, hè, tot de laatste noot.
1: Ja, maar die lagen al in het water toen dat de kapitein iemand het zegt. Ja. Ja,
0: volgens de film.
1: Volgens de film, ja.
0: Ja. De film is niet waarheidsgetrouw dan?
1: Nee, maar ik bedoel, die waren aan het spelen, maar dan ging het schip naar beneden en dan zat die waren
0: en dan werd het een beetje moeilijk om door te spelen.
1: Ja, voilà, en dan zijn ze ook maar gesprongen en de kapitein die bleef zitten. En dus hij was wel het
0: zoals het hoort, hè?
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Die van de Costa Concordia in der tijd, die had dat niet goed begrepen. Dat was de eerste die op de oever stond.
2: Zijn een beetje vroeg, hè, vriend?
0: Kom terug. Ja, maar ja. Ik zie alleen nog maar de voorsteven boven het water uitsteken. Ja, fijn. Dat was een hele rel daar in de tijd.
1: Heel veel file ook deze ochtend. En als ik dan hoor dat dat vooral in Antwerpen is, zou dat iets te maken hebben met die tramkoker die nu gesloten is? Want mensen moeten toch een moeten een andere weg vinden. Hè? 11 maanden lang is die koker gesloten.
0: 11 maanden worden daar werkzaamheden uitgevoerd. Je vraagt je toch af. Maar wat een pareltje gaan ze daar afleveren. Als je daar een jaar voor nodig hebt voor een tunnelkoker.
1: Ja, maar zo behangen en betegelen en zo van die dingen, dat is allemaal niet...
0: Dat schoon zijn ze.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat er content van zijn. Oei, oei, oei, oei.

0: Het zou zomaar kunnen dat je, dat je denkt, tja, ik heb dat precies nogal eens gehoord. En dat klopt natuurlijk.
1: Jeroen en Koen.
0: Zo'n bekend melodietje dat je dan niet meteen kan thuisbrengen. Deze,
2: ja? Sorry papi.
0: Weet jij wat het origineel is?
2: Niet de tekst, maar wel de melodie blijft wel hangen. Dus ik heb dan het idee dat het melodietje gestolen is, maar het is niet iets... Ah ja, toch. Ja,
0: ja, dat klopt. Het is een jaren 80 hitje, zomer hitje ook van... ik denk toch te mogen zeggen dat het hier een eendagsvlieg betreft. Maar als ik het ga laten horen, dan ga je het wel meteen herkennen. Ik ga even ergens in het midden van de plaat.
2: La Collegiala.
0: Ah, ja. Carrie Lowe, dus daar komt het vandaan. Voilà, even aan bronmeldingen doen. Maar zij die zin hebben om nog meer mee te zingen vanochtend. Nou ja, het weer laat ons al een klein beetje in de steek. Er komt nog erger aan. Moeten dus zeggen zoals het is. Maar het kan...

0: Maar ik heb toch liever dat meezingen stukje.
1: Ja. Ah, van Bamba Dida.
0: Doe dat nog eens, Rihanna. Oh, laat het. Braaf meisje ook. Doe het meteen wat je vraagt.
1: Ah, zou dat bij mij ook lukken? Wacht, ik ga ook eens een poging doen.
0: Ja.
1: Zeg, Rihanna, kan je dat nog eens zingen?
0: Ja, weg is er natuurlijk. Ja, hoe zou je zelf zeggen?
2: De geschiedenis van vandaag.
0: Hele korte, maar ook een hele belangrijke. Op 4 mei 1878 werd voor het eerst een uitvinding gedemonstreerd die ervoor zorgt dat wij een job hebben eigenlijk. Want het gaat hier over de fonograaf. De voorloper van de platenspeler. Fonograaf zag er een beetje anders uit allemaal. Maar het was wel de eerste keer het principe. Bepaalde geluidsopnamen kunnen terugluisteren. Dat was het eigenlijk. De fonograaf werd gepatenteerd tenminste door een man die nog een hele hoop andere uitvindingen op zijn naam heeft staan. Namelijk de heer Edison.
1: Adam Thomas.
0: Edison. We moeten hem tot het einde van onze dagen dankbaar zijn. Want die heeft er ook voor gezorgd, mits wat evolutie, dat we nu Martin Garrix You horen zingen. You. Voilà.

0: Martin Garrix. Oh, trouwens, ik heb hier net in het archief nog de originele opname gevonden. Dus het allereerste geluid dat ooit werd opgenomen en dan opnieuw kon afgespeeld worden. En zoals ik zei, Thomas Edison heeft dat uitgevonden. En die heeft ook gewoon zijn eigen stem opgenomen.
1: Ah, het was geen liedje.
0: Nee, de eerste tophit was nog niet in de maak.
1: Nee.
0: Het was zijn eigen stem. Hij heeft wel een soort gedichtje voor... Mary Had a Little Lamb. Dat is een bekend kinderdingetje in Engelstalige landen. En dat heeft hij opgenomen. Ik kan het laten horen.
1: Ja.
0: Luister, hier gaan we. Dit is de stem dus van de uitvinder van de fonograaf.
2: Mary had a little lamb, its feet were white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
0: Voilà, dat heeft hij opgenomen en opnieuw afgespeeld. En voilà, de rest is historie.
1: Geweldige uitvinder, mocht wel een beetje beter articuleren. Maar goed,
0: ja, maar dit is een herwerkte versie, van het origineel was nog slechter.
1: Oké, dit is al een beetje...
0: Ja, het is een beetje opgekuist. Goed, zometeen 4 fonografische opnamen op een rij.
3: Wie zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld? Op de line-up van Tomorrowland. 6 kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you
4: move. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
8: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
12: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
11: Dus we groeien.
12: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
11: Dan is dit jouw moment.
12: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Top! We make you move.
0: Met nu 4 op een rij met Brian V. Florida. Joem! En we beginnen met positieve boodschap. Of het klopt of niet, weet ik niet. Sun is shining!

0: behoorlijk suggestief allemaal.
1: Can you blow my whistle, baby?
0: Yes. Uit onze serie Ideale Openingszinnen. Florida. Daarvoor al Brian V, Hume en Axwell en Ingrosso. We zeggen daar ook wel eens vier op een rij tegen vandaag. Nog altijd ernstige cijfers van het verkeersfront.
2: Ja, het zijn er heel veel op rij op de ring rond Antwerpen richting Nederland, want je verliest een uur en een kwartier nog steeds tussen Antwerpen-West en Deurne. Ook veel rijden op de E17 richting Antwerpen, anderhalf uur tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Op de E313 nog een uur aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E34 drie kwartier tussen Beveren en de Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 richting Antwerpen een half uur tussen Aartselaar en Berchem. Op de R11 rond Antwerpen ook een half uur extra tussen de E19 en de Turnhoutse baan. Richting Brussel dan op de E40 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En op de binnenring rond Brussel verlies je nog een kwartier tussen Expo en Vilvoorde.
0: Het is een plezier om in Brussel rond te rijden. In schril contrast tot Antwerpen, waar je duidelijk nog even moet wegblijven.
3: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
4: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
3: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
5: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
6: Laat ze zien shine.
7: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Ja, dat is waar wat ze zeggen in het plaatje, hè. I guess it's all true. Ja, je bent niet zeker, want het gaat over rumors. En dat was Thomas Gray. Nu, je hebt zonder twijfel ook al het rumoer opgevangen dat we in een ander weertype terecht gaan komen, hè.
1: Het ziet er niet goed uit, denken we. Maar is dat ook zo? Ik weet dat niet.
0: Ja, het lijkt zo. Onze weerman zegt wel dat we wat vandaag betreft alvast niet te veel moeten mopperen.
2: Vandaag begint de week wel nog redelijk goed. Het is momenteel droog met hier en daar zelfs nog een zonneschijn. Maar dat blijft niet duren, want straks arriveren meer wolken en die brengen vanmiddag en vooral vanavond regen. Vooral in het centrum en in Wallonië valt er regen, lokaal zelfs veel regen, met nog altijd kans op onweer. Het is zacht vanmiddag met temperaturen in de buurt van 20 graden.
0: Ja, klinkt op zich allemaal positief. Het enige wat mij dan stoort is dat hij in het enkelvoud spreekt, hè.
1: Wat zei?
0: Een zonneschijn. Ja, daar moeten we dan niet te veel van verwachten, duidelijk. Ja.

0: Ina, die je natuurlijk kent van Hat, bijvoorbeeld. Maar ja, goed. Nu we dat weerbericht gehoord hebben, zou dat een ontoepasselijke plaatje zijn. She Doesn't Mind met Sean April. Zometeen nog één nieuwsberichtje. En ja, als trouwe luisteraar, weet je dat dat zo'n nieuwsberichtje is dat niet op de voorpagina is verschenen. Zo'n beetje tussen de plooien van het nieuws valt.
1: Nee, dat is, ja, dat zou je kunnen denken van dat is niet belangrijk genoeg.
0: Ja, nee, het zou wel heel belangrijk kunnen zijn. Ah. Zo, het gaat deze keer, een kleine tip van de sluier. Het gaat deze keer, we zijn maandagmorgen, je ziet al je collega's ook weer binnenkomen en zo. Het gaat deze keer om iemand die zijn rol in de samenleving heel ernstig neemt. Voilà. Oei. Ja, straks meer.
2: Soundpaw. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

0: Lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Dit hoor je op Top Retro Arena.

Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: En als je nu denkt van, tja, hebben die niet gestolen bij Bebe Rexha met New Religion, dan ben je waarschijnlijk iets te jong. Dat was de origineel van Faithless van heel lang geleden. Je hoorde Insomnia. Ja, en dan heb je dat opmerkelijke verhaal nog te goed van, ik herhaal het nog eens, een man die zijn rol in de maatschappij ernstig neemt. Iedereen heeft zijn rol in de maatschappij, dat is waar.
1: We moeten allemaal ons steentje bijdragen, dus het is een man die dat dus duidelijk ook doet.
0: Ja. Voilà. En die vindt, kijk, als dat mijn rol is binnen het geheel, dan vul ik die rol in naar mijn behoren en naar mijn kracht en dergelijke.
1: En kennen we de man?
0: Nee, dat is nu wel waarschijnlijk BV, ter hoogte van de Wortel. Daar speelt het verhaal zich af. Dat is een gemeente, voor degenen die het niet zouden doen. Die heet zo, Wortel. En daar is een gevangenis. En daar was dus een gedetineerde. En die had blijkbaar ook zo zijn connecties buiten de gevangenismuren. Die mensen stonden blijkbaar klaar om hem te hulp te schieten en pakketjes te bezorgen op illegale wijze. Met andere woorden, ze gooiden het een en het ander over het murken, zeg maar.
1: Ah, ja.
0: Maar één van de pakketjes geraakte niet over het murken. En de leveranciers waren al weg. Dus wat heeft de man gedaan? Die heeft dan, alsof het niks is, de 5 à 6 meter hoge muur beklommen, erover geraakt, dan ook nog door de prikkeldraad gekropen, het pakketje dat dus zijn plaats niet bereikt had, opgehaald, en je hoort mij komen.
1: Het pakketje erover gegooid.
0: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Of dat hij het pakketje, of dat hij het gewoon in zijn binnenzak heeft. Ik weet niet hoe groot het pakketje was.
1: Nee.
0: Maar die heeft gewoon dezelfde weg terug. Terug door de pikkeldraad. Terug langs die 6 meter hoge muur. Gewoon terug op de plaats waar hij hoort te zijn op dat moment. Op de plaats waar de gevangenen gelucht worden. Waar ze een wandeling kunnen doen. Dus die is eigenlijk gewoon ontsnapt.
1: Om dan te beslissen, ik ga niet
0: terug te keren, want ik ben gedetineerde. En als je gedetineerde bent, hoor je achter die muur te zijn. Het wordt nu wel beschouwd als een ontsnappingspoging, terwijl die man gewoon heel plichtsbewust teruggekropen is. Nu, ze stellen zich natuurlijk wel een boel vragen bij. Waarom kon dit zo gemakkelijk gebeuren en zo? Enfin, maar dat is een andere discussie. Ik vind dat die man, op zijn minst toch een extra schep groenten verdient vanmiddag.
2: Doe er maar een beetje puree bij op.
0: Ja, kom. Want zo gaan ze er niet veel tegenkomen. Iemand die buiten de gevangenismuur staat en denkt, ah ja, maar wacht, ik moet aan die andere kant zijn natuurlijk. Ja, dat is bewonderenswaardig. Ja.

0: Die trein is al gepasseerd, denk ik. We're Forever Young.
1: Wil je nog opstappen op de trein?
0: Wil je even zwijgen? Dat was DJ Licious. Want wij zijn nu eenmaal onstoppable en morgen zijn we hier gewoon weer.
1: Oké. Dit is goed. Tot morgen.
0: Oké.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top.
3: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. In Bergen is het Assise-proces begonnen over het carnavalsdrama in Strepy in Wallonië 4 jaar geleden. Daar reden twee broers met hun auto aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het drama niet, tientallen anderen raakten gewond. Chauffeur van de wagen draagt momenteel een enkelband en staat onder meer terecht voor doodslag. Zijn broer, die vrij is, moet zich verantwoorden voor schuldig verzuim, omdat hij mensen in nood niet hielp. Op het Assise-proces in Bergen komen bijna 270 mensen getuigen. De uitspraak wordt in de eerste weken van juni verwacht. Bij Bpost zijn er geen blokkades meer sinds het begin van de staking eind maart. Alle distributiecentra, ook de 3 Brusselse, werken opnieuw normaal. Al moeten de postmensen wel nog een serieuze achterstand wegwerken qua brieven en pakjes. In Brussel en Wallonië staken links en rechts wel nog enkele postbodes, maar de impact is bijzonder klein. In Vlaanderen werken zo goed als alle personeelsleden bij Bpost. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen zal de Nederlandse Marianne Vos niet meer starten in de tweede rit vandaag, omdat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Dat bevestigt haar ploeg Visma Leasebike op sociale media. Marianne Vos viel gisteren in de finale van de openingsrit in de Vuelta. Ze sloot wel nog aan bij het peloton en sprintte bergop nog naar een 7e plaats. Maar na haar finish stelde de ploegdokters een sleutelbeenbreuk vast bij de Nederlandse Vos. Met haar opgave verdwijnt een van de belangrijkste concurrenten van onze Lotte Kopecky. Meestal bewolkt, maar soms ook een opklaring. Deze namiddag vallen er overal buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris morgen met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 graden in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen woensdag blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden.
3: Het is druk op de baan. Nog 5 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen 1 uur en 20 minuten bijtellen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen-West. Op de E34 ook richting Antwerpen 1 uur verlies tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 45 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E313 naar Antwerpen 40 minuten file rijden tussen Massenhoven en Borgerhout. En tot slot op de A12 richting Antwerpen. Een half uur bijtellen tussen Aartselaar en Bergen.
2: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: We gaan de week goed beginnen met een nieuwe nummer 1 uit Top Hit 40. Dit is De Bauza en Magnetic. Goedemorgen.

Hallo, hallo. Goedemorgen, maandag 4 mei. May the 4th be with you. Het is Star Wars Day voor de fans. Geniet ervan. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik zit nog wat in een weekend vibe. Ik heb een fantastisch weekend gehad. 3 dagen in Nederland geweest met geweldig weer. En leuk gezelschap. Terrassen, barbecuen, wandelingen. Lekker gegeten, lekker gedronken. Wat moeten mensen meer hebben natuurlijk. Mijn batterijen zijn weer opgeladen. En ik hoop dat jij ook gewoon een top weekend hebt gehad. En dat jouw batterijen ook zijn opgeladen voor een nieuwe werkweek. En als dat niet zo is, dan ga ik jou daarmee helpen. Want zometeen heb ik Renier Zonneveld voor jou met zijn Loco Loco. Na deze Alcazar en Sexual Guarantee.

vertelde hier net dat ik nog een beetje in weekendmodus zit. En ik ben duidelijk niet alleen, want Tim die is onderweg naar Paradisa en dat met Top op de achtergrond. Heel veel plezier daar, Tim, in Paradisa. Een extra verlengd weekend dan voor jou. En mijn weekend werd gisteravond rond 8 uur nog ietsje beter. Zo een extra geluksmomentje op een zondagavond. En nee, het heeft niets te maken met de frieten die ik van de frituur ben gaan halen. Zometeen wordt het duidelijk. Eerst nog Armand van Helden met My My My.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
10: Gelukzakken?
9: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
10: Ah, chansaars.
9: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We make you move.

club van, was het gisteren voor mij een mooie avond. Want zoals je weet zijn we bezig aan de laatste wedstrijden van de Champions Playoffs. En nog 4 speellagen te gaan daar. En gisteren was het tijd voor een echte klassieker in het Belgische voetbal. Anderlecht nam het daarop tegen Club Brugge. En ja, Club Brugge heeft met 1-3 gewonnen. Dat maakt me altijd een beetje extra gelukkig, zeker op zo'n zondagavond. En nu zeker, want Club staat aan de leiding in het klassement. 1 punt voorsprong op Union. Dat verloor dit weekend op Sint-Truiden. Het beloven daar nog heel spannende weken te worden in de playoffs. En die spannende weken die kan je gewoon volgen via de Zone. En ook... luister goed op Telenet, want er is een deal gevonden na 500 jaar onderhandelen. Weer voetbal op tv voor de Telenet-kijkers. What a beautiful life.

0: Zometeen weer een nieuwe hit of shit. Eerst nog vier plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Sorry, op de E17 richting Antwerpen. Een uur bijtellen tussen Sint-Niklaas Centrum en Antwerpen-West. Op de E34 richting Antwerpen 50 minuten verlies tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 20 minuten extra tussen Aastelaar en Berchem. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 16 minuten verlies tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Nieuwe week, dus nieuwe...
1: Hit of shit.
0: En elke week testen we hier nieuwe muziek op top. En dan mag jij door je mening te geven door een simpele hit of shit door te sturen in de Top Radio BE-app. En deze week heb ik de nieuwste van Becky Hill voor jou klaarstaan. De eerste track uit haar aankomende nieuwe album. Want er komt dus een nieuw album aan van Becky Hill. En moest je Becky Hill niet kennen? Wel, ze is een favorietje van heel veel DJ's. Zo werkte ze al samen met David.

It is a crazy what love can do. Maar nu gaat ze dus voor een solo track. Dit is Stop. Haar nieuwste noemt Hands on Me en jij mag me laten weten wat je ervan vindt. Hit of shit via de Top Radio BE app.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

0: Wat waren de eerste meningen over de nieuwste van Becky Hill? Wel, de meningen zijn nog wat verdeeld.
1: Hit of shit?
0: Philip die vindt het een goede hit, schrijft hij erbij. Alexia vindt het ook een topschijf. Bart, Ellen en Chris die gaan dan voor de shit. Die vinden het helemaal niet goed. Finn die is ook wel fan. Dit is wel een hitje voor mij. Maar goed, voorlopig nog geen hoogvlieger, die nieuwste van Becky Hill. Morgen hoor je haar opnieuw. En wie weet verandert dan wel jouw mening.

zijn dus in de maand mei. We komen dichter en dichter bij de zomer. Dat is dus ook meer en meer festivals op het programma. En volgende week vrijdag is het Rock af Vlichem. Dat gaat je misschien helemaal niet zeggen. Maar ze hebben wel een hele mooie namen op de affiche staan. Want vrijdagavond komt de Mackenzie daar draaien. En moest je daar niet geraken, geen paniek, dan krijg je hem nu gewoon van mij.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Het is nu nog de moment om te gaan tanken. Bart weet er alles over in onze Top Headlines. Goedemorgen Bart.
5: Goedemorgen. Als je nog moet tanken, doe dat dan best nog vandaag, want de benzineprijs stijgt vanaf morgen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp net geen 2 euro per liter. Dat is ruim 7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter. Een stijging met net geen 7 eurocent. Een onthaalmoeder uit Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen omdat ze een baby van 6 maanden veel te hard aanpakte in haar crash. Dat besliste de rechtbank in Gent. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen van meer dan 12.000 euro. Want de baby lag ook een tijdje in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. De feiten in de crash dateren van een kleine 3 jaar geleden. En het rommelt in de tenniswereld. Topspelers zoals de Italiaan Jannik Sinner, de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Wit-Russische Arina Zabalenka, die klagen in een open brief over het prijzengeld dat ze dit jaar kunnen winnen op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Ook al stijgt het totale prijzengeld naar bijna 62 miljoen euro, zo krijgt de verliezer in de eerste ronde daar 24.000 euro. Een plaats op de hoofdtabel van Roland Garros levert 87.000 euro op. De winnaar bij de mannen ontvangt een cheque van 2,8 miljoen. Bij de vrouwen is dat 2,5 miljoen euro. Maar dat is niet in verhouding tot de winst die de organisatoren van Roland Garros maken. Dat vinden toch de toptennissers. Deze namiddag vallen er overal buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 graden in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden woensdag.
4: Er zijn nog 2 plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E34 richting Antwerpen, 26 minuten aanschuiven tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 15 minuten.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Met zometeen een gemeen spel, allee zeg maar Wicked Games, komt eraan na Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight.

0: Afgelopen vrijdag was het weer zover.
1: Top DJ Battle.
0: Een nieuwe battle tussen Sef Santé en Wither. Twee geweldige sets, als ik heel eerlijk ben. Je kan die sets ook herbekijken via onze website of via de Top Radio BE app. En ik vond ze alle twee wel iets hebben, maar er kan natuurlijk maar één winnaar zijn.
2: En de winnaar is... Sef Santé.
3: Dat is cool.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Heel tevreden, neem ik aan. Wat is het eerste wat je gaat doen om die overwinning te vieren?
3: Subiet is bellen naar de vrienden en de familie, denk ik. En dan vanavond goed vieren.
0: Sef Santé heeft dus goed gevierd dit weekend, mag ik hopen. Hij gaat dus naar onze grote finale en daar neemt hij het al zeker op tegen mij. En wie onze laatste en derde finalist wordt, dat hoor je komende vrijdag. Want dan nemen Mayday en Mace het op tegen elkaar voor hun laatste finale.

0: Zeg, in Hongkong hebben ze een nieuwe gewoonte op het werk. Iedereen krijgt daar een rood vlagje mee op zijn bureau. En als die rode vlag op stok staat, dan geldt er één duidelijke regel. Wat die regel is, dat hoor je zo meteen na Chesto en Charlie XCX. Hot in it.
1: Dit

0: Setzen Nam, Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Paul Riepenveld, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you move.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
13: Love to see you shine.
14: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.

Een simpele rode vlag op je bureau, meer heb je niet nodig in Hongkong. En als die rode vlag op je bureau staat, dan wil dat zeggen dat je helemaal niet gestoord mag worden. Het is een soort van do not disturb teken. En ik kan dat wel begrijpen, hè, als je het echt druk bezig bent met iets en er komt om de vijf botten jou iemand lastigvallen. Hup, even de rode vlag op je bureau en het is gedaan met lastigvallen. Ik vraag me nu wel af of dat het hier bij ons op top, bijvoorbeeld hier op de werkvloer, of dat zou werken. Ik vrees er eigenlijk een beetje voor.

Half 12, er zijn nog 3 plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de E34 richting Antwerpen. 35 minuten verliest tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op dezelfde Antwerpse ring 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

0: Sunrise All Star. Wow, dat is heel gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.

0: Daily Dilemma.
1: Elke dag vuur ik een dilemma op je af, gewoon omdat het kan. En gisteren ben ik dus nog eens frietjes van de frituur gaan halen. Lekkere servola, een lucifer erbij, Brazilsaus. En dat terwijl de voetbal opstond. Ja, ik heb al slechtere zondagen gehad hoor. Maar in de frituur vragen ze dus altijd, moet er zout op de frieten? Voor mij is dat een no-brainer. Ik zeg dan altijd, ja natuurlijk, doe er maar zout op en wees er maar niet al te zuinig mee. Maar er zijn dus ook mensen die geen zout op de frieten willen. En zo kom ik dus bij het dilemma van vandaag. Zout op de frieten of geen zout?
0: Top!
1: Jouw mening is welkom via de Top Radio BE app. Zout of geen zout?
0: Dit is Top! We make

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
0: Joi.
2: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
2: België.
0: Ja.
2: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moed je van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
2: Modu van.
1: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het de zak slimmer.
5: Hey professional,
1: ja?
5: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

catch my breath. Zout of geen zout op de frietjes? Dat was de vraag. Daily Dilemma. En het leeft toch in de Top Radio B-up als de Belgen over hun frieten kunnen babbelen. Nicola die stuurt geen zout, want tegen dat je thuis bent zijn de frieten dan plat. Beter satékruiden. En Joyce die volgt die mening. Thuis mag er zout op, maar afval uit de frituur niet, want dan worden het maar slappelingsjes. Dan worden ze maar slappelingsjes. En dat zou ook kloppen. Ik kreeg hier net de telefoon van een leerkracht biologie. En die zijn in het tweede middelbaar aan het testen wat zout op de frieten doet. En het zou er inderdaad voor zorgen dat de frietjes iets slapper worden. Bedankt voor die info. Silvano die zegt dan weer, frieten zonder zout is even erg als een café zonder bier. Dien die volgt daar ook in, zout is het goud voor de frieten. Het is weer heel verdeeld en ik had dat eigenlijk niet verwacht. Er zijn ook heel veel mensen die graag satékruiden op de frieten doen, zoals Rob uit Bornem. Doe er voor mij maar kruiden op, zegt hij erbij. Goed, nu Keigo, Paul McCartney. Say, say, say.

Klokslag 12 uur. We maken ons klaar voor de lunch en voor niet zwansen, maar dansen. Een uur lang alles in de mix. Nu heb ik nog twee opwarmers voor jou klaarstaan. Lost Frequencies, die komt eraan. Na deze Lazy Jay.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Top!
3: Zometeen niet zwanzen, maar dansen. Eerst naar de top headlines met Bart. Goedemiddag, Bart.
4: Een hele goede middag. De benzineprijs stijgt vanaf morgen naar het hoogste peil in 4 jaar tijd. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp net geen 2 euro per liter. Dat is ruim 7 cent meer dan de voorbije dagen. Benzine 98 kost je vanaf morgen iets meer dan 2 euro per liter. Een stijging met net geen 7 eurocent. Een onthaalmoeder uit Evergem krijgt 3 jaar cel met uitstel voor opzettelijke slagen en verwondingen, omdat ze een baby van 6 maanden veel te hard aanpakte in haar crash. Dat besliste de rechtbank in Gent. De onthaalmoeder moet de ouders ook een schadevergoeding betalen van meer dan 12.000 euro. Want de baby lag ook een tijdje in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis in Gent. Feiten in de crash dateren van een kleine 3 jaar geleden. In Rusland verstrengt het Kremlin de beveiliging rond president Poetin drastisch. Na een golf van moorden op hoge Russische militairen en de vrees voor een staatsgreep. Dat staat in een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN kon inkijken. In alle huizen van Poetins medewerkers hangen massa's beveiligingscamera's. Koks, lijfwachten en fotografen die met de president werken, die mogen ook niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ze mogen enkel telefoons gebruiken zonder internettoegang. En dan nog wielrennen. Het Franse toptalent Paul Sexas, amper 19, rijdt deze zomer voor het eerste ronde van Frankrijk. Hij bevestigde dat in een ludiek filmpje waar Sexas het nieuws vertelde aan zijn grootouders. De Franse renner van Decathlon CMA CGM won zelf de Waalse Pijl dit seizoen en maakt ook indruk, onder meer in de ronde van het Baskeland en Luik-Bastenaken-Luik, waar Sexas tweede eindigde achter de ongenaakbare Sloveense wereldkampioen Pogacar. De 113e editie van de Tour de France start op 4 juli in Barcelona en eindigt 3 weken later in Parijs. Pogacar, Vingegaard en Evenepoel weten meteen wie ze in de gaten moeten houden. Deze namiddag vallen er buien bij 15 graden aan zee tot 20 elders. Morgen in het westen droog met vooral aan zee opklaringen. Elders veel wolken met perioden van regen of buien. Het is behoorlijk fris met maxima van 12 graden aan zee en in de Ardennen tot 16 in het centrum. Ook woensdag eerst regen of buien, daarna klaart het wat op. In het westen blijft het de hele dag droog met wolken en opklaringen bij zo'n 14 graden woensdag.
2: Dit is Top!

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
0: Medi-market.
7: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
9: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
8: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
11: Kom nu naar Tegels voor Roonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Roonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
14: Oh.
13: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
14: Ah.
13: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
15: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
15: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
15: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Voel je dat, de lente? Ik bedoel niet de pollen in de lucht, hè? Nee, nee, de goesting om te planten. Ga gewoon naar Groencentrum voor alles dat je van doen hebt in uw hof.
3: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be. Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Auto 5.
6: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Top!
9: Het is 1 uur en er zijn weer sterren uitgereikt. Simon van Elslander weet meer. Dag Simon, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De nieuwe Michelin-gids voor 2026 is zo net voorgesteld. Maar liefst 9 Belgische restaurants kregen vandaag hun allereerste ster. Onder de gelukkigen zijn onder meer Bloesem in Borgerhout, Komaf in Wommelgem en Est in Heverlee. Ook topchef Danny Horsele viert feest met een ster voor zijn zaak Moskou in Gentbrugge. De prijs voor de opening van het jaar ging naar de vernieuwde La Villa Lorraine in Brussel. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat Iran 2 raketten heeft afgevuurd op een Amerikaanse fregat in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse oorlogsschip zou waarschuwingen in de wind hebben geslagen. De VS heeft de aanval voorlopig nog niet bevestigd, maar de financiële markten reageren alvast in paniek. De internationale olieprijs is onmiddellijk met 5% de hoogte ingeschoten, tot $113 per vat. De aanval is opmerkelijk, want Iran heeft net via bemiddelaars een nieuw vredesvoorstel naar de Verenigde Staten gestuurd. Het blijft onrustig rond de bulterig walvis Timmy. Het signaal van zijn zender valt regelmatig weg. Deze voormiddag was er onduidelijkheid over de toestand van de walvis, omdat al even geen signaal meer was. Gelukkig heeft de GPS-trekker zo net teruggegevens uitgestuurd. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank voor de Duitse kust. Biologen en dierenartsen konden vorige week bij een ultieme reddingsoperatie de bulterig walvis naar de open zee brengen. Waar de walvis precies zwemt, is onduidelijk. Het is bewolkt vandaag, deze namiddag ook kans op een stevige regen- en onweersbui. KMI waarschuwt zelfs voor grote neerslaghoeveelheden, wel bij 20 graden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt, met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen, het klaart daarna wel op, maxima tot 14 graden.
9: Eén stevige file die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest daar 20 minuten.
8: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
9: Als je uitverteld bent over je lange weekend, mag de radio terug wat luider. Voor Marshmallow en Farruko en ook Baby Rexha komt eraan.

Het was zo'n weekend waar alles in zat. Ken je dat? Zo drank, eten, zon, regen was er ook dit weekend. Maar ook stilte en muziek, alle uitersten samen. Ik heb ervan genoten, hopelijk jij ook. Straks is er de Spinback. Keren wij terug naar de eerste week van mei 2004. Mag jij kiezen tussen twee hits die toen hoog in de hitlijsten stonden? Eén daarvan is een ontzettende zomerplaat. Zometeen mag je kiezen. Eerst Clean Bandit en Zara Larsson.

Vandaag keren wij terug naar de eerste week van mei 2004, waarbij de Europese Unie in één klap van 15 naar 25 landen ging. Dat ging snel. 10 landen kwamen erbij. Polen, Slovenië, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, die zijn altijd samen. Hè? En dan Malta en Cyprus, die kwamen er ook nog bij. We gingen opeens met 75 miljoen extra personen zijn. We zaten toen aan 450 miljoen Europeanen. Ondertussen is dat een pak meer geworden natuurlijk. In die eerste week van mei 2004 was het al een beetje zomer op de radio, want dit was toen een hit. Ik herinner mij het nog alsof het gisteren was. Aventura met Obsession. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de Topradio BE-app of je kan ook voor dit kiezen. Ook Tiësto scoorde toen een hit in die eerste week van mei 2004. Samen met BT Love Comes Home. A voor Aventura, B voor Tiësto. En degene met de meeste stemmen ga ik draaien binnen dit en een goede 10 minuten. Maandagmiddag, jij luistert op met lekker veel beats. Kavinsky en Agel samen in deze Night Call.

Wie zetten naam? Naast Ivan, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers and Romantic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de top.

0: battle. Nu vrijdag. Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top. We make you move.
1: Medi Market. Medi Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Vandaag in de Spinbag terug naar de eerste week van mei 2004 met toen in de hitlijsten Aventura met Obsession, dat Spaanse liedje waar in het begin zelfs de telefoon wordt opgenomen. Het zijn heel weinig liedjes die dat hebben. Of Tiesto featuring BT met Love Comes Again. Ik kan je zeggen, de winnaar wint vandaag, maar met 56% van de stemmen. Dus dat is kantje boordje. Het was ook een beetje de mannen tegen de vrouwen, eerlijk gezegd. En voor één keer, want het gebeurt niet zo vaak, halen de mannen het. En dan kom je al snel uit bij Tiesto natuurlijk. Er is nog eens Love Comes Again.

0: In Antwerpen zijn ondertussen alle Michelinsterren uitgereikt. Ik geef je zo meteen een paar van de opvallende winnaars mee, maar ook een paar van de opvallende verliezers. Ik doe dat zo meteen na onder andere Naughty Boy die er aankomt met Runnin die er zo meteen is na het verkeer. Als dat even zin heeft. Ja. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten erbij. En ook op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost gaat het trager. Je verliest daar een kwartier.
1: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Oh, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
8: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
9: Love to see you shine.
10: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profel.be.
11: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

Vandaag beloonde Michelin opnieuw de Belgische topchefs met sterren. De uitreiking is een kwartiertje, 20 minuten geleden afgelopen. Tim Bourrie van Bourrie en Vicky Geunus van het Zilte blijven de enige 3 sterrenchefs in ons land. Dat is al jaren zo trouwens. 9 Belgische restaurants kregen voor het eerst een ster. En er zijn er ook 2 bijgekomen met 2 sterren. Waaronder, toch wel opvallend, Nick Bril zijn Jane. De Jane die verhuisd is in Antwerpen. En daar is toch op een ander vlak heel veel over verteld geweest de afgelopen maanden in de pers natuurlijk. Die rechtszaak die er was tegen Nick Bril, maar dat is afgelopen. En Le Pristine van Sergio Herman in Antwerpen is dan weer zijn ster kwijt. Dat is jammer, denk ik. Aan de andere kant heeft hij aangekondigd dat hij de zak gaat sluiten. Dus misschien heeft het ook niet zoveel nut meer. De andere die erbij gekomen is bij 2 sterren is Cuisine, is het? Ja, Cuisine 33 in Knokke. Wat ook wel hoog aangeschreven stond en dat zat er aan te komen.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
2: Geen zorgen.
1: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
3: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Hey professional,
5: ja?
4: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.

Ik heb de indruk dat David Guetta een paar records wil gaan nastreven. Onder andere oudste DJ on the stage, maar dat gun ik hem. Hij ziet er trouwens ook nog altijd fantastisch uit. Daar is geen discussie over. Maar tegenwoordig brengt hij echt bijna letterlijk elke week een nieuwe song uit. En in dit geval is het een beetje vervelend, vind ik. Want het gaat over die hit van Milky, die Mel Grapp al heeft uitgebracht opnieuw. Just the way you are. Guetta heeft er een vleugje van een andere song aan toegevoegd. Ik laat het eerst even horen, dan gaat er misschien bij jou wel een belletje rinkelen. Het klinkt zo. Dan zit er opeens Stardust in met The Music Sounds Better With You. Nu, eerlijk gezegd, ik vind deze versie beter dan die van Mel Grapp. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Staan er dan binnenkort twee versies van dat liedje in de hitlijsten? Dat hoeft nu ook weer niet, toch?

Als je blijft hangen, kan je zometeen meespelen voor 2 filmtickets in Raad de Plaat. Ik laat jou straks een opgave horen. Een gekend nummer waar ik dan toch een paar dingen aan gemanipuleerd heb. Meestal hoor je de zang niet. Dan haal ik er ook wel de beat af, maar

0: ben Nathalie, 4e Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
4: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
3: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur. Simon van Elslander kent iets van sterrenrestaurants. Dag Simon, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De nieuwe Michelin-gids is bekendgemaakt. En de grote winnaars zijn de Jane in Antwerpen en Queen 33 in Knokken. Zij promoveren naar 2 sterren. Voor Nick Bril van de Jane is het een dubbele overwinning nadat de zaak na een heropening op een nieuwe locatie meteen haar sterren herbevestigt. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Dat is Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselare behouden hun 3 sterren. Daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterren-restaurants, waaronder Moskou van Danny Horsele in Gentbrugge en Ist in Heverlee, waar de 21-jarige Abel de Meestere ook de Young Chef Award in de wacht sleepte. In Rusland verstrengt het Kremlin de beveiliging rond president Poetin na een golf van moorden op hoge Russische militairen en de vrees voor een staatsgreep. Dat staat in het rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN kon inkijken. In alle huizen van Poetins medewerkers hangen heel wat beveiligingscamera's. Koks, lijfwachten en fotografen die met de president werken mogen ook niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ze mogen enkel telefoons gebruiken zonder internettoegang. In het tennis is Alexander Bloks de nieuwe Belgische nummer 1 bij de mannen. Na zijn indrukwekkend toernooi in Madrid vorige week stijgt hij op de wereldranglijst van plek 69 naar 36. Hij wipt daarmee over de andere Belg, Zizou Bergs. Bij de vrouwen moet Elise Mertens een plaats inleveren. Zij staat nu op nummer 22. Ook haar eerste plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel is ze kwijt. Het is bewolkt bij 20 graden. Deze namiddag ook kans op een stevige regen- en onweersbui. Het KMI waarschuwt zelfs voor grote neerslaghoeveelheden. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt, met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag dan eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op, daarna maxima tot 14 graden.
6: 2 lange files op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. En ook op de E313 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten erbij.
5: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
6: Zometeen een picknick op het strand, maar eerst Swedish House Mafia met Wait So Long. Goedemiddag en meer dan welkom.

Ik hoop zo hard dat het bij jou nog niet regent op dit moment. Integendeel, ik hoop zelfs dat eigenlijk de zon nog een beetje schijnt. Want dan gaat het volgende liedje echt wel binnenkomen. Het was de top tune of the week van vorige week. En dat werkt echt als de zon schijnt. En zeker als je je excuses moet aanbieden aan iemand, dan helpt het ook wel een beetje. Sorry Papi, Topic en Becky G.

Afgelopen vrijdag zouden 160.000 dagjes toeristen naar zee zijn getrokken. Dat is echt veel. Ik begin dan zo economisch te redeneren. Dan denk ik 160.000 en die moeten allemaal eens pipi doen. Dan verdien je veel geld als wc-madam. Enfin, maakt niet uit. Maar als jij in de file stond, dan had ik ook wel een beetje met jou te doen. Zowel heen richting kust als terug afgelopen vrijdag en zondag was het trouwens ook prijs. Haal voor zometeen je gsm boven, want op die smartphone staat ongetwijfeld de Topradio-app. En die heb je nodig om mee te spelen met Raad de Plaat. En dat doen we zo meteen voor 2 filmtickets bij Kinepolis. En nu een beetje Destiny's Child bij Dimitri Vegas en Like Mine.

0: Raad de plaat.
1: Alright, we gaan spelen. Ik geef jou 2 filmtickets voor een film naar keuze bij Kinepolis. Als jij mij de titel of artiest geeft die ik zo meteen laat horen. Ik heb er alweer de zang van afgehaald. Ook de beat hoor je niet. Maar het belangrijkste, het herkenbare melodietje, hoor je wel. Ik laat hem ook heel kort horen. Want het is vandaag, omdat het maandag is, niet zo'n moeilijke opgave. Valt wel mee, denk ik. Dus, spits je oren. Titel of artiest, je stuurt het mij door via de Top Radio app. Dit is hem. Dat moet meer dan voldoende zijn. Het lijkt zelfs een beetje op dit, maar dat is het niet. Melodiegewijs dan toch. Titel of artiest via de Top Radio BE-app. Ik ben eens benieuwd. De 5e krijgt de 2

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop.

0: Koop vanaf €25. Douglas.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Raad de plaat.
1: Ik laat nog even de opgave horen waarvan ik vroeg, geef mij de titel of artiest. Ik dacht dat het vrij makkelijk was, toch herkenbaar. Het was dit hier. Maar meer kreeg je ook niet. Foute antwoorden waren onder andere van Joran, die stuurde DJ La Fuente. Kan ik niet goed rekenen. Stefanie had het over Kaleido, is het ook niet. En Tiesto schreef Robbe, dat is ook fout. Maar Debbie uit de Terbelle, die weet het wel. Debbie, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Wie is het wel?
2: Het is Ida Kor met Let Me Think About It.
1: Dat is helemaal goed. En Fedde Le Grand had ik ook goed gerekend natuurlijk, want Fedde Le Grand heeft het eigenlijk gemaakt voor Ida Kor. Het levert jou twee filmtickets op. Mag jij mee een film naar keuze gaan kiezen bij Kinepolis? Heb jij een leuk weekend gehad, Debbie?
2: Ik heb een heel goed weekend gehad. Het was lekker weer. Nu ja, toch donderdag en vrijdag. En we hebben een barbecue gedaan en lekker thuis ontspannen met het gezin.
1: Wat is jouw favoriete vleesje op de barbecue?
2: Toch wel de ribbetjes eigenlijk. Ja.
1: Ja, goed gemarineerd. Gaat niks boven natuurlijk.
2: Zeer goed gemarineerd.
1: Ja. Veel plezier in de film. Dag Debbie, tot de volgende.
2: Dankjewel, dag.

0: Het is nieuw, het is Zerp en Rita Ora. If it's not love, dan is het iets anders. Ik moet wel zeggen, ik schrok wel weer even dit weekend. En ik denk dan altijd, dat kan niet. Het kan niet nog eens zo erbovenop. En nog eens extra, nog eens meer. Ruben van Gucht vertelde afgelopen weekend dat er nog iemand is, slash was, waar hij eigenlijk een soort van relatie mee had. Dus ze waren niet, of ze zijn niet met twee, ze zijn lange tijd met drie geweest. Maar die vrouw is er nu uitgestapt. Die zegt, van mij hoeft het niet meer. En dan zegt Ruben, dan laten we dat los. Zo ver is hij wel, niks mis mee. Allemaal goed, als iedereen overeenkomt, is het allemaal oké voor mij. Op de weg is het aanschuiven richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een half uur extra daar. En op de E313 richting Antwerpen, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 27 minuten erbij.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja! Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Tegenwoordig gaan heel veel mensen op cruise en dan moet je af en toe eens afwegen, wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat denk ik dan altijd. Als ik op vakantie ga, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Is dat een vliegtuig neerstort bijvoorbeeld? Of als je met een cruise onderweg bent, zijn er in mijn hoofd twee mogelijke scenario's. 1. Het schip zinkt 's nachts. Dat vind ik heel erg. Dat zou een nachtmerrie zijn. Omdat 's nachts, dan is alles donker. Dan lopen die gangen vol in mijn hoofd. Dan is er geen vluchtweg. En dan sterf je onder water in het donker. Scenario 2. Als het fout gaat met een cruise, wat ik niet wil, is dat er een virus uitbreekt op de boot. En dat is nu net gebeurd. Het is bij een maatschappij nu echt een heel groot probleem. Het hantavirus is heel zeldzaam. Zou voortkomen van bij muizen en ratten die dat overdragen op de mens. En er zijn al 3 doden en niemand mag van boord. Nu, ik neem aan dat ze die doden gelukkig en hopelijk wel van boord hebben gehaald. En misschien onderzoeken om exact te weten wat de doodsoorzaak is. Maar als je op vakantie gaat, op cruise, en je betaalt er zoveel geld voor. En dan kom je zoiets tegen, dan moet je aan boord blijven. Niet weten wat er nog gaat gebeuren. Je weet wel dat er, ja, je leest de pers, dat er overlijdens zijn. Dat moet toch verschrikkelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom ik niet op cruise ga. Maar als jij dat wel doet, geniet er vooral van. En denk niet aan die doemscenario's toch.

0: klappen kijk tegen mij tomaten, maar ze zeggen ze niks terug. Een tomaat klapt niet, hè? Weet je waar ze klappen? Bij Groencentrum. Ze hebben daar alles voor je moestuin.
1: Groencentrum. In Brugge, Ieper en Nevelen. Groencentrum.be.
2: Hey professional,
3: ja?
2: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7.30 uur tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
1: Producer, DJ of artiest, maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

0: Hoe kan je een verhaal van overspel verwerken in een liedje met bijhorende quotes? Black Eyed Peas kon dat in Shut Up. In 2003 was dat trouwens een gigantische hit. Ik stel jou elke vrijdag de nieuwe Top Tune of the Week voor, net voor ik de top 3 bekend maak in de top 40 hitlist tenminste. Ik heb voor jou een song waarvan ik denk dit zou wel eens wereldwijd opnieuw voor een nummer 1 hit kunnen zorgen bij Madonna. Het is samen met Sabrina Carpenter het liedje die ze al gebracht hebben op Coachella. Natuurlijk Confessions 2, het album komt er binnenkort ook aan. Je zou bijna kunnen zeggen het is Madonna met haar kleindochter. Als ze er vroeg tenminste aan begonnen was, kon dat mathematisch zelf. Het gaat over deze Bring Your Love.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: We make you move.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
4: Het is 3 uur en Simon van Elslander heeft een update over het Veru-schip. Dag Simon, vertel eens.
5: Goedemiddag. Ook 2 Belgen zijn aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting. Dat heeft de rederij vanmiddag bevestigd. Op die cruise zijn al zeker 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De autoriteiten in Kaapverdië weigeren het schip te laten aanmeren om hun eigen bevolking te beschermen tegen het virus. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze 2 landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven op de Canarische eilanden. Het hantavirus dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is berucht omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. In Antwerpen zijn deze middag de nieuwe Michelinsterren uitgedeeld. De Jane in Antwerpen en Queen 33 in Knokke promoveren naar 2 sterren. De absolute top van de Belgische gastronomie blijft ongewijzigd. Zilte in Antwerpen en Boerie in Roeselaar behouden hun 3 sterren. Daarnaast verwelkomt de gids 9 nieuwe Belgische 1-sterrenrestaurants. Waaronder Moskou van Danny Horzele in Gentbrugge en Ist in Heverlee, waar Abel de Meester ook de Young Chef Award in de wacht sleepte. De Belg heeft meer dan ooit een baksteen in de buitenlandse maag. Volgens nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Financiën zijn er intussen ruim 250.000 Belgen die een woning of appartement over de grens bezitten. Sinds de meldingsplicht in 2021 is dat aantal fors gestegen. Vooral Spanje is momenteel dé trekpleister. Bijna 40% van de nieuwe aankopen vorig jaar gebeurde onder de Spaanse zon. Wie vorig jaar een buitenlands stekje kocht, telde daar gemiddeld dik €396.000 voor neer. In totaal hebben bijna 30.000 Belgen zelfs meerdere eigendommen in het buitenland. Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt ook voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Ook het nummer 1722 is geactiveerd voor risico op storm- of wateroverlast. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op, maxima tot 14 graden.
4: Ik heb 4 files waar je 20 minuten of meer verliest. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 3 kwartier. E313 richting Antwerpen gaat ook trager tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, verlies je 1.5 uur. R1 dan richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 25 minuten. Ik eindig op de E34 richting Antwerpen tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever ook nog eens 23 minuten.
3: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
4: Marshmallow en Jelly Roll mogen nog eens zometeen met Holy Water beginnen met de beste van Daft Punk ooit. Dit is One More Time.

Een tijdje geleden werd Reggie Pinkster 50. Dat werd niet echt gevierd in ons land, maar afgelopen weekend wel in Zuid-Afrika, waar hij een buitenverblijf heeft al jaren en waar hij regelmatig naartoe gaat. En daar momenteel nu ook is. Een pak BV's waren daar. Het was een soort van verrassingsparty voor Reggie. Maar wat mij vooral is opgevallen, is de hoeveelheid wijn die hij gekregen heeft. Dat is gigantisch. Maar Reggie loves wine. Dat is echt zijn lang leven. Dus ik denk dat bijna iedereen wijn heeft gegeven als cadeau. Zo erg, als je de foto's bekijkt, dat zijn koffer niet dicht kon. Dus de koffer moest een klein beetje open blijven, omdat alle flessen er niet in konden als hij naar huis ging. Kijk, één fles de keer.

Afgelopen vrijdag de nieuwe nummer 1 in de top hit 40. En het zou dus een paar weken kunnen duren, denk ik. Want iedereen, maar echt iedereen, is volledig weg van de Bausa en die fantastische Magnetic. Zometeen een Vergeet Mij Beatje uit 1976.

zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van

0: Top DJ Battle 2026. Top. We make you move. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
10: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
12: Top

0: Radio. Een vergeet mij bietje.
1: Het vergeet mij bietje van vandaag komt uit 1996 van de Lisa Marie Experience. En het heet Keep on Jumping. Het is echt Die Hard House, zoals het in 1996 maakte. Het was eigenlijk Todd Terry die erachter zat. Dat was dan weer een Amerikaanse DJ. Met twee van de meest straffe Amerikaanse house stemmen. Die hebben zoveel liedjes ingezongen. Martha Wash en Jocelyn Brown. Het was absoluut niet origineel. Want het origineel kwam eigenlijk uit de 70s van een groepje dat heette dan weer Muziek, maar met een Q geschreven, dus op van Frans. En dat klonk toen zo. Ik moet zeggen, dat klonk toen al heel opgewekt. Werd ik blij van. Wat Todd Terry daarmee gedaan heeft, heeft er vooral die stemmen van Martha Wash en Jocelyn Brown aan toegevoegd. En ja, bracht het uit onder zijn alter ego, de Lisa Marie Experience.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Het vergeet mij biertje van vandaag. Wat een brok energie toch. De Lisa Marie Experience met Keep on Jumping. Zometeen moeten wij het even hebben over reclame voor fossiele brandstoffen en voor vlees dat verboden wordt in Amsterdam. Ik vind dat op zijn minst gezegd opmerkelijk. Op de weg gaat het traag. Veel file op deze maandag door de regen. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 40 minuten erbij. E313 richting Antwerpen gaat ook traag. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. E34 richting Antwerpen. Tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever ook 23 minuten erbij. En dan R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Plus 20 daar. Eindigen doe ik op de A12 richting Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord ook daar 20 minuten verliestijd.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gel polish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
9: Ah.
10: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
12: Fintro. Gaat ver, blijft iets bij.
11: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
14: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.

Amsterdam is altijd al een beetje een progressieve stad geweest, maar nu beslissen ze iets wat toch wel voor wat ophef zorgt. In de stad Amsterdam mag je binnenkort geen reclame meer maken voor fossiele brandstoffen of vlees. Dus bijvoorbeeld een hamburgerketen, ik noem maar iets Burger King, McDonald's, maakt niet uit, die afficheren een burger met daar een prijs bij, bijvoorbeeld, mag niet meer. Dus er mag geen vlees meer in het straatbeeld zichtbaar zijn als reclame. Dat is op zijn minst gezegd opvallend. Bij ons mag dat natuurlijk wel. Bij ons is het denk ik alleen verboden voor alle rookwaren, sigaretten, sigaren en dat soort zaken. Alcohol mag wel als je je houdt aan bepaalde regels. Maar ook in ons land is daar alles voor geopperd door de groene beweging. Omdat het slecht zou zijn voor het milieu. Ook dat is de achterliggende reden in Amsterdam. Is benieuwd of ze dat gestemd krijgen en of iedereen daar heel blij mee gaat zijn.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Alleen, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Uit Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: Baaien.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven, nee? Je kunt hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hokken. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moed je van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
7: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
6: Moduvan.
5: Liquidator wint. Wiedermaai kabinet de zak slimmer.
8: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Top Techno.
11: Dat is Techno and More.

0: Het zou druk zijn op die telefoonlijn, denk ik. If Heaven Had a Phone Line. Joe Carey en Nathan Dawson. Zometeen bij Bram na 4 uur Rondra over het voetbal op televisie, wat binnenkort weer te zien is. En het gaat ook over het Hantavirus. Dat is dat virus die daar op dat schip zit. En waar ze toch mee in de problemen zitten, wegens een aantal doden al. En nu bij Top Guru Josh Project. Dit is Infinity.
1: Top! We make you
2: move. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Als je Bram van Hee wil verrassen zometeen, eigenlijk een beetje in de maling nemen, dan moet je straks via de Topradio BE-app sturen. Hey Bram, kan het dat ik jou afgelopen weekend in de Koninklijke Serres heb gezien? Die is hij gaan bezoeken, maar dat weet eigenlijk niemand. Dus misschien, hey Bram, kan het zijn dat ik jou gezien heb daar? Hij gaat niet weten waar hij het heeft.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei oei oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.
9: Love to see you shine.
10: Fintro. Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Dit is Stop!
13: Er is wat aan de hand in het station Brussel-Zuid. Simon weet meer. Het is tijd voor de top headlines. Hele goedemiddag.
14: Goedemiddag. Sinds 2:20 deze middag is alle treinverkeer van en naar het station Brussel-Zuid onderbroken. Ook alle perrons zijn ontruimd, dat meldt de NMBS. Er zou een verdacht pakket gevonden zijn in een wagon. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om het pakket te onderzoeken en eventueel onschadelijk te maken. Meer informatie is voorlopig nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat een verdacht pakket wordt gevonden. Op 23 maart nog werd het volledige station ontruimd door een melding. Er zijn ook twee Belgen aan boord van het cruiseschip met hantavirusbesmetting. Dat heeft de rederij bevestigd. Op die cruise zijn al zeker 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar en een Duitser. De 149 opvarenden, onder wie dus ook onze twee landgenoten, zitten voorlopig vast op zee. Er wordt gezocht naar een veilige haven om aan te meren op de Canarische eilanden. Het hantavirus, dat meestal door knaagdieren wordt verspreid, is gevaarlijk, omdat er geen specifiek vaccin of behandeling voor bestaat. Afgelopen maand gingen er in ons land 1045 bedrijven failliet. Dat is een record voor de maand april en een stijging van bijna 7% tegenover vorig jaar. Opmerkelijk, die stijging is volledig toe te schrijven aan Vlaanderen, waar het aantal faillissementen met bijna 16% toenam, terwijl de cijfers in Brussel en Wallonië juist daalden. Sinds het begin dit jaar zijn er al meer dan 4200 faillissementen uitgesproken, waarbij bijna 8000 banen op het spel staan. Vooral de bouwsector, de transportwereld en de vastgoedsector hebben het momenteel erg zwaar. Op februari na sneuvelde er dit jaar in elke maand al een record. Het is bewolkt vandaag bij 20 graden. Het KMI waarschuwt voor slecht weer, met matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart daarna wel op, maximaal tot 14 graden.
13: Heeft dat slechte weer ook invloed op de weg? Bruin weet dat.
15: Helaas wel. 6 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten aanschuift, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord verlies je 3 kwartier. Dan ook op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34 richting Antwerpen dan 1/2 uur extra tussen Melzelen en Sint-Annalinkeroever. Op de Brusselse binnenring is het ook aanschuiven 1/2 uur extra tussen Neerpede en Jette. Dan op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agatha-Bergen een verliesje 1/2 uur. En tenslotte nog op de E19 richting Antwerpen, 25 minuten erbij, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
13: Oké, dankjewel.
12: Dit is Top. Bram van Hee.
13: Dan zal ik mijn rol als zonnetje deze namiddag maar opnemen. En zometeen Netsky, Rio komt eraan en nu Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

Ik heb het voorbij weekend de volle 3 dagen in korte broek doorgebracht. Gelukkig zo nog net op tijd het weerbericht gevolgd van vandaag. En toch maar iets anders aangedaan. Ik heb daar eigenlijk nog geen spijt van gehad. Hopelijk had jij een goed lang weekend. Ik ben trouwens op een plaats geweest waar ik nooit had verwacht er ooit te komen in mijn bescheiden leven. Het is zo'n plaats waar gewone mensen zoals jij en ik eigenlijk niet komen, nooit komen. Nu, Bart-Jan heeft er al iets over verteld daarnet. Ja, ik heb meegeluisterd, zo pas. Straks vertel ik je meer over die speciale plaats waar ik dus het voorbije weekend, het lange weekend, ben geweest. Voel je je nu een beetje opgeladen na die 3 dagen? Hopelijk zalig niets doen. Of verlangt er al iemand opnieuw naar de volgende vrijdag? Ja, maar het zou kunnen, hè? Deze Bruno Mars klinkt in elk geval alsof het al opnieuw vrijdagnamiddag is. Zo vrolijk altijd. En op een maandag kan iedereen die mindset wel gebruiken. Dit is I Just Might.

0: vandaag om
1: 9 uur deze ochtend
0: werd massaal via Google gezocht naar
1: voetbal op tv, want er is een plot twist in de soap rond de uitzendingen van het Belgische voetbal op tv. De bekerfinale van 14 mei zal dan toch worden uitgezonden op televisie, want Play heeft de rechten gekocht van DAZN. Het was ook een beetje van moeten, want DAZN is eigenlijk verplicht om de bekerfinale op een open tv-zender aan te bieden. Dus niet via een app of achter een abonnement of zo. Dus het probleem van die bekerfinale, dat is bij deze dus al opgelost. Daarnaast is er vandaag ook nog het nieuws dat Telenet ook opnieuw de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League zal uitzenden. Kan jij nog een beetje volgen in de hele voetbalsoap? Als het antwoord nee is, I feel you, eerlijk. Ja.
0: En om
1: 11 uur deze voormiddag
0: werd gezocht naar
1: het Hantavirus. Dat is dus het virus. Het zat er net ook in de top headlines van op dat cruiseschip, waardoor al 3 mensen zijn overleden. Als er nieuws komt over een onbekend virus, is iedereen na corona toch wel op zijn hoede. Hè? Ik kan je ook meteen geruststellen, het is een uiterst zeldzaam virus. Besmetting gebeurt blijkbaar via knaagdieren, bijvoorbeeld ratten of muizen, toch al beestjes waar mensen al niet zo

0: chips.
1: Zometeen bij Bram.
2: Ik haal de beatblender voor jou boven, ook op deze maandag. En vandaag kies jij tussen twee liedjes die je eigenlijk nooit op top zou verwachten. Maar omdat deze maandag al grijs genoeg is en regenachtig genoeg is, gaan we één van die twee laten ombouwen, want we kunnen het gebruiken vandaag. Onderweg ook Ariana Grande.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor één van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Hier, mama. Speciaal voor u.
3: Oh, dat had je echt niet moeten...
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
4: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schat,

0: Ik een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
1: Oei.
2: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Yes End van Ariana Grande en dan nu mijn favoriete keukentoestel op de airfryer. Maar dat moet ik er wel bij vertellen.
1: De Beat Blender.
0: Elke dag rond deze tijd gaat er één van de twee tracks die ik je voorstel in onze blender. Vandaag twee liedjes, heb ik al gezegd, die iedereen volgens mij kent en je zeker niet op top verwacht. Daarom des te moeilijker om te kiezen welke vandaag moet geblend worden en omgebouwd worden tot een echte beatversie. Ik ga ze je één voor één laten horen. Ghostbusters is vandaag keuze 1.

keuze 2 is deze. Would I Lie To You? Welke gaan wij laten ombouwen? Welke mag ik voor jou in de beatblender stoppen vandaag? Het zijn specialetjes, ik weet het. Maar de verrassing zal des te groter zijn als je hoort wat er zo meteen uitkomt. Dus 1 voor Ghostbusters en 2 voor Charles en Eddie, Would I Lie To You? Dus 1 of 2 nu insturen via de Top Radio B-app. Welke mag ik zo meteen van die twee speciale tracks in de beatblender stoppen op deze maandag?

0: verliezen is altijd een beetje verliezen en dat is ook zo in de Beat Blender. Voor Timothy is het duidelijk vandaag, voor mij is het niet moeilijk. Nummertje 1 uiteraard. En dit is dat nummertje 1 vandaag. The Ghostbusters. Ghostbusters. Ik zie dat Brian een grote fan is. Maar het zou ook deze kunnen worden. Zal ik eens een geheimpje vertellen, Brian?
1: Op dit moment
0: hebben de meeste mensen gestemd voor...
1: 2. Ja.
0: Deze, ja.
1: Ja!
0: En daar ben jij zo te zien heel blij mee. Het zijn twee, ik heb het er net al gezegd, het zijn twee speciale plaatjes vandaag, maar we gaan die zo meteen omtoveren naar een beatversie. Dus dat belooft nog heel leuk te worden. Dus jij stemt dan op 2 ook?
1: Ja. Charles and Eddie Forever, okay. Sowieso. Ja.
0: We zitten met een fan, duidelijk.
1: Ondertussen, 6 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je 50 minuten. Dan op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Annalinker-Oever zo'n 40 minuten erbij. En nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout zo'n 35 minuten extra. Dan nog op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout zo'n 25 minuten erbij. Op de E17 richting Antwerpen is er ook file rijden tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte op de Brusselse binnenring tussen de bocht van Vorst en Assetlaan zo'n 20 minuten extra, bro.
0: Oké, dan speciaal voor jou nog één keer.
1: Ja!
0: Want het ziet er naar uit dat we hem zo meteen gaan laten ombouwen.
1: Gezellig kwijt, gezellig.
0: Ja. Dus luister mee, je gaat niet weten wat er gebeurt zo meteen.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Ik ga even bellen met Lindsay uit Brecht.
1: De Beat Blender.
0: Dag Lindsay, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jouw werkdag zit erop, jij bent bijna thuis.
2: Inderdaad.
0: Wat gebeurt er nog vanavond?
2: Ze biedt nog met de hondjes gaan wandelen of met de zoon en echtgenoot nog even op uitstap gaan.
0: Op uitstap? Nog vanavond? Wat gaan jullie dan doen?
2: Naar de speeltuin wandelen samen met de hondjes of misschien naar de basketveld gaan of zo.
0: Ah, gewoon even gaan wandelen. Ja, op uitstap, dat klinkt misschien groter dan het is, maar gewoon nog even buiten zo, hè? Ja.
2: Inderdaad. Ja. Als het droog is, moeten we daarvan profiteren, hè?
0: Oké, is het droog bij jou, dan heb jij meer geluk dan hier boven ons hoofdkwartier, maar dat is geen enkel probleem. We gaan het zonnetje laten schijnen door de muziek op top, hè? Ik had twee keuzes voorgesteld, ofwel deze Ghostbusters. Ja, ik moet wel zeggen, zo heel veel fans heeft hij niet. Deze daarentegen, en ik schrok daar wel een beetje van, jij was er één van, hè? Je hebt ervoor gekozen, toch?
2: Ja hoor, zeker van.
0: Word je daar zo blij van?
2: Ja, zeker benieuwd naar wat ermee gaat gebeuren.
0: Ja, inderdaad. We gaan die hier in de blender stoppen en dan komt daar zoals elke dag een beatversie uit. We gaan het ondergaan. Goed. ik hoop dat we even blijven.
2: Zeker,
0: voor hetzelfde geld is het niet goed, hè. Dan mag je dat ook gerust zeggen. Hè. Dat is geen enkel probleem. Oh jawel, dat is goed. Jij bent een positief iemand en zo heb ik ze graag. Geniet ervan, zet de radio een beetje luider en ik wens je nog een mooie avond. Dag Lindsay.
2: Dag.

Komende woensdag vertrekt er een heel belangrijke vlucht richting Ibiza met aan boord topluisteraar Anthony uit Sint-Niklaas. Hij mag samen met zijn vrienden naar Ibiza. Heeft hij gewonnen tickets om daar een fantastische trip te beleven dankzij Top. Een tijdje terug heeft hij dat nog gewonnen. Ik ga hem donderdag bellen, want ik wil weten hoe het geweest is. Natuurlijk op de openingsnight van Club Ushuaia. Hij gaat daar op de eerste rij staan om het event mee te volgen met niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike. Dat gaat dus deze week allemaal gebeuren. En daarmee is ook het Ibiza-seizoen 2026 dan geopend.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Groene vingers! Ikke! Maar ben jij jong? Als ik iets wil weten, dan vraag ik advies bij het Groencentrum.
3: Groencentrum. Voor alles wat nodig is in uw tuin. In Brugge, Ieper, Nevelen of op groencentrum.be.
4: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
6: Hey professional,
7: ja?
6: 8 mei, open deurdag bij Santes in Herentals vanaf 7:30 tot 20 uur. Ontdek gereedschap van Festool, Milwaukee, Makita en meer. Kortingen tot 40%. In de namiddag frietjes en een pintje. Santes Herentals, Geelseweg 9A.
8: Dit hoor je op top.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

Ik ben het voorbije weekend op een plaats geweest waar ik nooit had gedacht eigenlijk in mijn leven ooit te komen. Het is het Koninklijk Kasteel van Laken. Zeg maar het huis van de koning. Dus het huis van koning Philip, want hij werkt in Brussel en hij woont in Laken. Daar staat zijn bed, zeg maar. Ja, daar slaapt hij, hè, de koning. Elk jaar kan je binnen op dat koninklijk domein, elk jaar zo in de lente tot en met 10 mei, kan je dus een deel van de gigantische tuin en de serres van Laken bezoeken. Ik dacht vooraf, ja, het zal wel. Maar als je daar bent, dan is dat echt wel indrukwekkend. Gewoon al het idee gewoon dat je daar bent op een plaats waar gewone mensen zoals jij en ik eigenlijk normaal nooit komen. Dat alleen al, dat heeft iets. Je ziet altijd die hekken en die hoge muren en zo. Maar dan mag je er één keer binnen. Het is eigenlijk jammer dat die tuin niet meer is opengesteld, want die is perfect onderhouden. Daar moet dag in dag uit echt een leger aan tuinmannen aan het werk zijn. Dat kan ook niet anders. Het enige jammer is, er was geen koning Philip te bespeuren. Ik heb nogthans gezocht.

0: Ik ben dus het voorbije weekend in Laken geweest, koninklijke tuinen bezocht.
1: Bram van Hee. We make you
0: move. En maar zoeken naar die Philippe. En niet gevonden, hè, in die gigantische tuinen. Maar Brian komt hier net toe bij mij in de studio. Dat jij wel de koning al een handje hebt geschud.
2: Ik heb dat heel lang... De koning was wel nog een prins. Op dat moment.
0: Dat telt niet, hè?
2: Ja, dat telt wel. Dat was dezelfde mens.
0: Ik
2: kwam ooit bij ons in het dorp op bezoek. Voor de bibliotheek, of weet ik veel wat er te doen was. En met de lagere school waren wij verplicht om een erehaag voor die mens te maken. En zo leuk dat ik het vond, met een Belgisch vlagje en al. Ja. En zo de Belgische vlag op
0: mijn
2: wangen.
0: Maar dat wel spannend natuurlijk.
2: Ik weet dat nog. Ik vond dat wel best spannend.
0: En was dat een stevige handdruk of was dat een slap handje?
2: Slap was het zeker niet. Nee, het was een stevige hand. Een stevige handdruk.
0: Ja, als jij een hand heeft, Brian, dat weet je dat het gaat.
2: Eigenlijk heb ik dat van de koning geleerd.
0: Ja, kleine blik achter de schermen, Brian. Ik groet iedereen hier dagelijks met een stevige handdruk.
2: Klopt.
0: Ja. Mensen weten dat niet thuis, maar... Dus jij hebt dat van de koning geleerd?
2: Eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik een handje leren geven, dankzij de koning. Voilà, we zijn eruit.
0: Goed, en mochten er mensen ooit nog de koning hebben ontmoet, in welke hoedanigheid dan ook, als prins of als koning, maakt niet uit, whatever, laat even weten. We zijn wel benieuwd hoe dat eraan toe ging. Dus Brian, zijn verhaal kennen we nu. Jij was dus een van de honderden kinderen.
2: Een van de honderden. Ja, dat is niet waar. Hè. Er stonden honderden kinderen, maar er waren maar een paar die echt een handje hebben.
0: Ja.
2: Moet dat hier niet aan hebben doen.
0: Ja, en sindsdien is hem dus naast zijn schoenen gaan lopen. Hè.
3: Top! We make you move. Top! We make you move. Top! Don't be the worst. If you want

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
1: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Zimo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimo. Ook een huis zoeken met de Zimo-app. Zimo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is Stop!
8: Het is bijna 5 uur. Hier is Simon met de headlines. Goedenavond, dag Simon.
9: Goedenavond. De avondspits op het spoor verloopt vanavond moeilijk. Dat komt omdat treinverkeer in en rond Brussel-Zuid vanmiddag 1,5 uur lang volledig stil lag, na de vondst van een verdachte tas in een trein. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse, maar het pakket bleek uiteindelijk onschadelijk. Sinds 4 uur zijn de perrons weer vrijgegeven, maar de impact op de dienstverlening is enorm. De NMBS waarschuwt voor grote vertragingen en tal van afgeschafte ritten op het hele net. Ook alle extra B-treinen zijn tijdens de avond spits geschrapt. Als je de trein vanavond moet nemen, raadpleeg je beste NMBS-app. De hoge brandstofprijzen jagen de Belgische gezinnen richting de stekker. Uit nieuwe cijfers van automobielfederatie Febiac blijkt dat particulieren in april ruim 23% meer elektrische wagens hebben gekocht dan vorig jaar. Volgens Febiac is de reden duidelijk. De onrust in het Midden-Oosten houdt de prijzen aan de pomp hoog, waardoor de overstap naar elektrisch rijden financieel aantrekkelijker wordt. Er zijn ook steeds meer betaalbare modellen op de markt. In totaal was in april maar liefst 37% van alle nieuw verkochte auto's elektrisch. Al blijven de bedrijfswagens daar nog steeds het grootste aandeel van. De Spaanse politie heeft een historische drugsvangst gedaan nabij de Canarische eilanden. Op een vrachtschip werd maar liefst 40 ton cocaïne aangetroffen. Het ruim zat tot de nok gevuld met drugs. 20 mensen werden opgepakt. De enorme lading was onderweg van Sierra Leone naar Libië. Maar volgens de speuters was de cocaïne uiteindelijk bestemd voor de Europese markt. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor slecht weer met matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen, in de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op, daarna maxima tot 14 graden.
8: Op welke plaats is het aanschuiven? Brian heeft een overzicht.
10: Het zijn er 5 in totaal. Je vindt er op de A12 richting Antwerpen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Daar ben je 55 minuten kwijt. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Door een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 35 minuten daar. Dan op de E17 richting Antwerpen een 30 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 richting Antwerpen gaat het ook traag. Tussen Beveren en Sint-Annalinkeroever ben je 30 minuten kwijt. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Nederland nog 25 minuten erbij. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West.
7: Dit is Top. Bram van Hee.
8: Zometeen Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling bij Top. En nu de nieuwste van Robin Schulz. Dit is Embers.

Can't Stop the Feeling met 100% zekerheid gemaakt door mensen, onder andere Justin Timberlake. Tegenwoordig is dat geen zekerheid meer in de muziek. Het is zelfs zo erg dat Spotify nu met iets moest komen. Gewoon omdat er te veel fake artiesten zijn en te veel AI-liedjes op hun platform zitten. Echte artiesten krijgen de komende weken een groen vinkje achter hun naam op Spotify. Dus je gaat zo'n groen vinkje zien staan achter heel veel artiesten en dan weet je meteen ook dat het geen AI-muziek is. Dat het echt is gemaakt door echte mensen. Spotify gaat daarvoor kijken naar de profielen natuurlijk van die artiesten. Gaan die concertreeksen houden? Hebben die sociale media? Hebben die merchandise, dat soort dingen eigenlijk. Zo kunnen ze weten of ze niet met AI-artiesten te maken hebben. Het is blijkbaar nodig, want ze hebben vorige maand al 75 miljoen AI-liedjes moeten verwijderen. 75 miljoen AI-liedjes hebben ze daar moeten afhalen. Dat is echt gigantisch. Om maar te zeggen, het is echt een groot probleem de dag van vandaag. Dit is

liedje voorgesteld, namelijk de nieuwste van Jugal, Jamaican Bam Bam. En dan heeft Bart-Jan het genadeschot gegeven, maar dat bedoel ik dan wel positief, want het heeft jouw stem overleefd, zeg maar. Jij hebt hem als hit bestempeld, met andere woorden, we gaan die track dus nog in de Topradio playlist terug horen. Kijk, en hier is hij al! Oké, gisteren, of beter, vorige week was super warm weer. Nu zitten we ermee, hè, met deze superzomerse.

0: sets a nam. Nasty Vom, David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Samveld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you
1: move. Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Zometeen bij Bram.
1: Het spelletje, de 5 seconden regel en de inzet is opnieuw filmtickets. Dus als jij een avondje film wil meemaken als dat al lang geleden is, dan zou ik maar meespelen als ik jou was. Gewoon ik wil spelen nu insturen. Dus gewoon ik wil spelen insturen via de Topradio B-app. En dan kom je misschien zo meteen wel in de uitzending. Het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. Als je het al gehoord hebt, dan weet je dat het te doen is, dat spel, de 5 seconden regel. Maar ik ga het zo meteen uitleggen hoor, dus geen zorgen. Eerst dus gewoon insturen, ik wil spelen via de Top Radio B-app. En dan nu deze Licky Lee. Dit is samen met The Magician, I Follow.

0: Het is ondertussen geweten, als Sia haar keelgat openzet, dan is iedereen wakker. Ik denk er zelfs over na om dit deuntje als mijn wekker te gebruiken. Want ik heb een beetje moeite met opstaan tegenwoordig, dus misschien is dat geen slecht idee.
1: Ja, klopt. Vandaag ga ik wel gaan wakker worden.
0: Ja, wel, ja, goed. Ik wilde niet met zoveel woorden zo direct zeggen, maar kijk, daarvoor hebben we dan Brian bij ons in de studio. Doe maar voor waar je gekomen bent.
1: Sorry, zes plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Antwerpen. Tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies je 40 minuten. Dan op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever ook zo'n 40 minuten erbij. Op de E17 richting Antwerpen 35 minuten aanschuiven tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 35 minuten erbij. Op de E19 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Komt door een defect voertuig daar. En tenslotte nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West 20 minuten extra.
0: Pas op, ik ben nogthans fan van Sia. Dus,
1: ja, maar ik ook. Maar ze kan wel kwelen, laten we zeggen.
0: Ja, tuurlijk. Dat mag je zeker zeggen, dat is geen probleem. Zometeen gaan we spelen, de 5 seconden regel komt eraan en ik draai dit. Just the way you are is onderweg.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL.

0: Tegenwoordig een veelgebruikt commando bij smart speakers.
1: De 5-seconden regel.
0: Turn the lights off. Dag Sam uit Antwerpen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik moet er net aan denken omdat ik je net ook nog tegen je Google assistent hoorde praten.
2: Ja, mijn radio stond nog op, dus die moet wel af, hè, want anders...
0: Ja, anders inderdaad communiceren wij een beetje moeilijk, dat snap ik helemaal. Dus even, Google zwijg moest er nog bij komen. Zo kunnen wij ons ding doen. Hè. Ga je Google ook inschakelen voor het spel? Het zal een beetje moeilijk zijn, denk ik.
2: Ik denk dat je niet snel genoeg gaat
0: zijn. Ja, die gaan niet snel genoeg zijn, inderdaad. Ja, nee. Dus doe het maar gewoon met het verstand dat je hebt. Dat komt helemaal goed. Je weet wat de bedoeling is van de 5-seconden-regel, Sam?
2: Yes, ik heb al een paar keer meegeluisterd. Dus.
0: Perfect, we spelen voor een bioscoopticket. Per rijtje van 3 juiste antwoorden heb je zo'n bioscoopticket binnen. Dus je hebt telkens 5 seconden, moet je dan 3 dingen noemen uit een bepaalde categorie. Goed, Sam?
2: Yes.
0: We gaan voor 3 op 3 vandaag. Hier komt jouw eerste. Snel antwoorden is de boodschap, want die 5 seconden gaan snel. Noem 3 festivals.
2: Tomorrowland, Rock Werchter en Coachella.
0: Zeker goed, want ik heb niet specifiek gezegd dat het Belgische festivals of zo mogen zijn. Dus, eerste ticket is binnen, Valazie. De volgende is, noem 3 telecomproviders.
2: Telenet, Proximus en Mobile Vikings.
0: Ben jij toevallig zelf ook klant bij een van die 3?
2: Ja.
0: Ja, bij welke dan?
2: Zoals zoveel, hè, bij Telenet.
0: Ah, oké. Okay. Tevreden van?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Het is niet de goede kopste, maar toch vind ik die kwaliteit genoeg.
0: Oké, okay, goed. Ik ben blij dat je dat antwoordt, want yes. ik heb geen tijd voor een klachtenbrief hier. De volgende, je hebt al 2 op 3, dus we gaan voor 3 op 3. Hè. Kom aan, hè. Noem 3 dieren van de Zuid-Afrikaanse Big Five.
2: Een neushoorn, olifant en leeuw.
0: Ja, ook juist.
1: De 5-seconden-regel.
0: Hé, hey, goed gedaan, want dan moet je maar opkomen. Hè. Luipaard was ook nog mogelijk, of een buffel behoort ook tot Big Five.
2: Dan heb ik de 3 gemakkelijkste genomen, denk ik.
0: Ja, maar toch, het moet snel gaan. Het zijn blijkbaar dus de dieren die jagers het moeilijkste vinden om op te schieten. Afrikaanse
2: dat wist ik niet.
0: Ja, blijkbaar. Maar goed, maakt niet uit. Jij hebt 3 tickets binnen, dus dan mag iemand kiezen om mee te gaan naar de bioscoop. Wie wordt dat?
2: Dat gaat sowieso mijn zoon worden en dan misschien nog iemand anders, ik weet nog niet. Maar wij doen regelmatig date nights met mijn zoon, dus.
0: Perfect. Sam en zoon en iemand anders, ik wens jullie veel plezier daarbij met die date nights.
2: Oké, top. Dankjewel.
0: Bye-bye. Salut.

0: Ik draai zo meteen.
1: Zometeen bij Bram.
0: De toptune van deze week. En deze week heeft een zangeres die beet. Die de wettelijke Belgische pensioenleeftijd dit jaar al heeft bereikt. Ze is 67, met andere woorden. Wie dat is, ontdek je zo meteen.
2: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
5: Moed je van.
4: Liquid dat er wint. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

maand mei is goed begonnen op weg naar de zomer en ook op weg naar de zomerfestivals natuurlijk. En met de sound van Alesso gaan we daar helemaal klaar voor zijn. Years kreeg je bij Top. Zometeen opent Brian de Party Room na 6 uur. Misschien Wouter vandaag uitzonderlijk, maar wel Brian zometeen na 6. Dus veel plezier. Ik heb nog deze van Samveld en Hey Sun.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
5: Ik ben Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
7: Dit is Stop!
8: De eerste werkdag na een verlengd weekend dat schreeuwt om een gloednieuwe partyroom. Zometeen open ik de deuren. Na de top headlines van 6 krijg je van Simon.
9: Goedenavond. Op de eerste dag van het assiseproces rond het carnavalsdrama in Strepy is het roekeloze verkeersverleden van Paolo Falzone blootgelegd. In 10 jaar tijd verzamelde hij voor €2.800 aan verkeersboetes. De dertiger, die destijds als nachtchauffeur in Vlaanderen werkte, gaf ook toe dat hij soms tot 200 km per uur reed. Falzone barstte in tranen uit en verklaarde dat hij nooit iemand heeft willen doden. Verschillende slachtoffers verlieten echter geëmotioneerd de zaal toen hij bevestigde dat hij met 105 per uur op de groep inreed. De komende weken moet de jury bepalen of er sprake was van opzet. Je hebt het misschien gemerkt aan zee dit weekend. Het was er immens druk. Volgens Westtour telden de kusthotels maar liefst 525.000 overnachtingen over 3 dagen tijd. De absolute piek lag in de nacht van vrijdag op zaterdag met 200.000 slapers. Het hoogste aantal van dit jaar tot nu toe. 90% van alle hotels aan de kust waren volboekt. Naast de hotelgasten zakten ook zo'n 325.000 dagtoeristen af naar het strand om te genieten van de zon. Al was zwemmen officieel nog verboden, behalve in Klokkenheist en Nieuwpoort. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Shari Bossuyt de 2e etappe gewonnen na een beklijvende sprint. De renster van AG Insurance Soudal was de snelste na een loodzware en spekgladde rit van 110 kilometer. In de spurt raakte Bossuyt in aanraking met topfavoriete Lotte Kopecky. Kopecky, haar ketting viel van haar fiets en ze kon niet meer meesprinten voor de overwinning. Voor Bossuyt is de overwinning bijzonder emotioneel. Het is haar eerste grote succes sinds haar terugkeer in het peloton na een dopingschorsing. De Duitse Koch is de nieuwe leidster. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen. In de rest van het land bewolkt met mogelijk enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op daarna. Maxima tot 14 graden.
8: Simon, dankjewel. Ik heb nog 5 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Ben je 50 minuten kwijt tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen verlies je nog zo'n 35 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 dan richting Antwerpen, ook daar 35 minuten extra tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever. Op de A12 richting Antwerpen 35 minuten langer onderweg tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Zelk 25 minuten. Wouter, geniet van een extra lang weekend. Dus de Party Room heeft vandaag een portier ad interim.
7: Dit is Top. Brian Loufrimo.
8: En geloof mij, het is met ontzettend veel plezier. Een gloednieuwe Party Room staat voor je klaar. Zometeen met David.

Mocht je nu zin hebben in een rustige maandagavond, dan kan dat, want Baby Rexha heeft afgelopen weekend ook een akoestische versie uitgebracht van die New Religion. I feel the beat, I feel the beat, it's like a new religion. Out on the floor, out on the floor, I found me in the rhythm. Ja, klinkt leuk, maar uiteraard niets voor de party room. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room. Come on. Einde van je werkdag. Yes, de eerste werkdag na een verlengd weekend. Dat moet gevierd worden met een gloednieuwe partyroom. En je hoort het, geen Wouter vandaag. Geen paniek, alles is oké. Morgen hoor je hem gewoon wel weer. Maar tot die tijd mag ik dus samen met jou de plezantste club van het land openhouden. Zijnde de partyroom. Vertel eens, zit jouw werkdag er al op? Ben jij nog onderweg van huis naar van het werk naar huis vooral? Misschien heb je de late vandaag en moet je er eigenlijk nog aan beginnen. Je bent

Ik ben er vrijwel zeker van dat vanaf eind deze maand Calvin Harris de dinsdag en de vrijdag de plezantste dagen van de week gaat vinden. Dat komt allemaal omdat hij deze zomer een residency te pakken heeft in Ibiza. Je vindt hem daar vanaf 29 mei, dus twee keer per week in de Ushuaia. Dat is een van de beste clubs van de Magical Island. Genoeg mogelijkheden dus om wat stroom af te laten voor de man. Je hoort hem nu samen.

0: best opvallend. Dien uit Bornum stuurt een berichtje via de Top Radio BE-app. Wouterke, Wouterke, waar ben je? Ja, je weet het intussen wel al. Het is geen gewone partyroom vandaag. Want normaal gezien hoor je Wouter, de vriend, op dit eigenste ogenblik. Alleen hij geniet nog even van een extra lang weekend. Alleen Wouter de Vries vooral is nooit ver weg. Dat is een beetje zoals God, eigenlijk. Ja, Wouter, we noemen hem altijd de God van de Vlaamse radio, onze Wouter de Vries. Ook al is hij niet fysiek aanwezig, als je even je ogen sluit, doe maar even samen met mij, de ogen dicht. Ja, alleen tenzij dat je met de auto aan het rijden bent, geen goed idee. Als je kan, doe dan even je ogen dicht. En dan lijkt het alsof de man gewoon naast mij zit.
1: Ben jij nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
2: Oh, stop. Huh?
1: Uw tijd is om. Top.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
8: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
10: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
9: Dus we groeien.
10: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
9: Dan is dit jouw moment.
10: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrottiers.be.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ik was deze middag even door mijn Instagram aan het scrollen en ik kwam een Insta-story van deze Lucas en Steve tegen. En ik werd eigenlijk meteen jaloers. Ja, ze stonden afgelopen weekend in Peru, op Ultra Peru. Dat is een beetje het Tomorrowland van Peru eigenlijk. En het zag er oprecht bijzonder leuk uit. Lucas en Steve hoorde je met Love on Hold. Zometeen hierbij tot...
1: The Party Room Lineup.
0: Zometeen voegen we weer een nieuwe artiest toe aan onze Party Room Lineup. Dat gebeurt eigenlijk elke maandagavond in de Party Room. Hebben we een DJ aan de lijn die glansrijk wordt toegevoegd aan die Party Room Lineup. Vandaag trouwens een vrij toffe madame. Als je een trouwe topluisteraar bent, dan ken je ze sowieso. Wie het is, dat ontdek je zometeen. Na Taylor Swift en Notion is ook nog onderweg op deze maandagavond. Eerst deze man, Martin Solveig. En

0: Ophelia. Zometeen dus een nieuwe toevoeging op onze Party Room line-up. Na topverkeer met nog zo'n vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten of meer tijd verliest. Is het geval op de E34 richting Antwerpen tussen Melcele en Sint-Annalinkeroever ben je op dit moment een half uur kwijt. En op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord nog zo'n 25 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. En dat is ook het geval op de E17 richting Gent tussen Kortrijk-Oost en Deerlijk ben je door een ongeval 20 minuten kwijt. Sta je nog op andere plekken aan te schuiven, dan kan dat. Dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 20 minuten.
1: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete de Prik en Tikwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
9: wegwijzer.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Jordi uit Zottegem stuurt een foto door vanuit zijn raam bij hem thuis. Het water is daar met bakken uit de lucht aan het vallen. Wel Jordi, wie weet, zorg ik wel voor een extra portie zomer op deze maandagavond.
1: De Party Room line-up.
0: Enfin, extra, gewoon een beetje zomer te koer zou al wat plezanter zijn. Al moet ik ook gewoon toegeven, het zal niet van mij komen. Wel van onze nieuwe toevoeging op de Party Room line-up. Een artiest die het absoluut verdient om op die prachtige lijst toegevoegd te worden. Met vandaag, jawel, een collega.
1: Naam.
2: Valerie Wijnand.
1: DJ-naam.
2: Ja.
1: Woonplaats.
2: Sinds gisteren Brussel.
1: Muziekstijl.
2: House.
1: Favoriete festival.
2: Horstfestival.
1: Naar welke DJ kijk je op?
2: Job Jobsen.
1: Op welke leeftijd ben je begonnen?
2: Ik ben begonnen in 2019. Dus best laat.
1: Wat is je bijnaam?
2: Dat gaat toch wel C zijn, omdat DJ CA gewoon vaak wordt uitgesproken. Dus ik luister ook naar C.
1: Wat is je all-time favorite track?
2: Een all-time favorite track, dat is sowieso eentje van Peggy Goo. Ik word er altijd super goed gezind van. Dat is Yves Gianné, It Makes You Forget.
1: Werk uit. Volume aan. Welkom in de party room.

0: Dit is de nieuwe van Lost Frequencies, So Much Beauty. Zeg, ik heb eens een vraagje voor jou. Mocht je op dit eigenste moment aan het daten zijn? Ja, we zijn nu toch onder ons, weet je wel. Ik vraag mij iets af. Jouw allereerste date met iemand, hoe ziet die eruit? Ik vraag dat uiteraard niet zomaar, niet omdat ik zelf een date-idee zoek of zo. Nee, er zat vandaag iets in het nieuws dat mijn aandacht getrokken heeft. En ik ben ontzettend benieuwd of jij hetzelfde zou doen als die mensen waar het artikel over ging. Dus laat het eens even weten, jouw allereerste date, jouw ideale eerste date. Hoe ziet die eruit? Kom maar door in de Top Radio BE-app.
1: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Laregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
2: Producer, DJ of artiest? Maak je sound beter met professionele mix en mastering van Dendas Music. Meer kracht, meer helderheid, meer impact voor jouw geluid. Ontdek het nu op dendasmusic.be.

smoke when I drink, and I only drink when I overthink. I only

0: ziet jouw allereerste date eruit? Jouw favoriete eerste date? Jouw ideale eerste date vooral? Laten we dat even weten via de Topradio BE-app. Dat was de vraag die ik je daarnet stelde. En ik heb best wel wat reactie binnengekregen. Ian die laat weten dat hij meteen voor de daad zou gaan. If you know what I mean. Ik ga er verder vooral niet op in. Jens die zou graag een wandeling maken. En ik zag Chantal die vooral graag een terrasje doet. Wel, je gelooft het nooit.
1: The Party Room.
0: Maar een Frans koppel heeft tijdens hun eerste date een jackpot van 8 miljoen euro gewonnen. Ja, ze waren nog maar net begonnen met daten. En omdat het hen grappig leek, hebben ze puur voor de lol samen een lottoticketje gekocht en ingevuld. De vrouw koos haar geluksgetallen uit en gaf het ontvangstbiljetje mee met de man. Die zag s'avonds dan die lottotrekking en ja hoor, ja. Ja, het was van dat 8 miljoen euro gewonnen. Stel ik je dat eens voor, zeg. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik weet dat ik ga stoppen met naar de cinema gaan als ik op date ben. Dat is zeker.
1: Dit is Top.

0: on it.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is Stop!
5: En de komende twee uur heb jij het weer volledig voor het zeggen in een nieuwe dance request. Eerst Simon met de top headlines.
6: Goedenavond. In de Duitse stad Leipzig is vanmiddag een auto ingereden op een groep voetgangers in een drukke winkelstraat. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen en raakten minstens 20 mensen gewond. Een wagen reed met hoge snelheid door het voetgangersgebied. Ooggetuigen spreken ook van een steekpartij, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De politie heeft de bestuurder opgepakt. Het is momenteel nog onduidelijk of het gaat om een tragisch ongeval of een opzettelijke daad. De onzekerheid over de energieprijzen zorgt voor een stormloop op warmtepompen. Volgens Klimafit, de Federatie voor Klimaattechnologie, is het aantal offerteaanvragen met maar liefst 40% gestegen. Consumenten zoeken door het conflict in het Midden-Oosten naar alternatieven voor gas en stookolie. Hoewel de verkoop in het eerste kwartaal al met 15% steeg, verwacht de sector de echte piek pas na de zomer. Tussen de eerste offerte en de effectieve plaatsing zit meestal een half jaar tot 9 maanden. En dan nog positief nieuws om de dag mee te eindigen. Ook in het hoge noorden is de lente al begonnen. En dat merk je aan de elanden. De razend populaire livestream De Grote Elandmigratie is dit jaar een week eerder gestart door het warme lenteweer in Zweden. Miljoenen mensen kijken wereldwijd live hoe de dieren een rivier oversteken op weg naar hun zomergebieden. Wie nog wil kijken, moet snel zijn, want de trektocht eindigt normaal gezien vanavond. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het KMI waarschuwt voor matige tot stevige onweersbuien. Morgen aan zee opklaringen. In de rest van het land bewolkt met mogelijk ook enkele buien. Het is ook frisser bij 12 graden aan zee en 16 graden in het centrum. Woensdag eerst zwaar bewolkt en ook regen. Het klaart wel op, daarna maximaal tot 14 graden.
5: Dankjewel Simon. Ik heb nog 3 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten tijd verliest. Is het geval op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever ben je 20 minuten kwijt. Dan nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West komt door een defect voertuig daar. En een kwartier extra op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op andere plekken ben je normaal gezien minder dan 10 minuten kwijt.
4: Dit is Top! Ryan Loufrimo.
5: Topic, Cheat Codes en Sonique. Dat zijn de 3 artiesten die vaststaan. Voor de rest mag jij het zeggen via de Top Radio.

was vorige week nog onze top tune of the week. Deze topic en Becky G. En eerlijk is eerlijk, hij klonk toch net een beetje beter met 25 graden, een korte broek en een zonnebril op mijn neus. Enfin, je hoorde papi. Deze week gaat die eer van onze top tune trouwens naar

heb ik het natuurlijk over Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Een hele goede avond, het is bijna 7:10 op deze maandagavond. Je luistert naar een gloednieuwe dance request. En dan wil ik heel graag weten welke track jij wilt horen op deze maandagavond. Zo die ene track die jouw maandagavond net een beetje beter maakt. Misschien wel deze Cheat Codes en Miss Me.

weet niet wat dat is met Tina Khalid, maar ik heb het gevoel dat die mens een 10-beurtenkaart heeft op een hitmachine. Ja, dit is echt. Die mens heeft al met zoveel artiesten samengewerkt, het is werkelijk niet te doen. Khalid hoorde je daarnet samen met Alok en Dive Into Me. Zeg, een hele goede avond, het is 7:15. En ik wil iets doen. Een experimentje, zowaar. Ja, ik zou heel graag de topluisteraar in twee teams splitsen. Bent u nog mee? Eén team, ik ben al gedaan. Ik ben al klaar met werken. En één team, ik moet er eigenlijk nog aan beginnen. Laat eens even weten hoe dat bij jou zit. Ben jij nog aan het werk? Ben jij al klaar met werk? Heb je nog leuke plannen? Kom maar door via de Top Radio B. En als je dan toch aan het doen bent, laat dan ook meteen even weten. Welke track ik voor jou kan draaien, want daarvoor is het natuurlijk Dance Request. Robbe uit Mechelen heeft dat gedaan en die wou heel graag Chris Lake uit 2018 horen. Met deze. Turn off the lights.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
11: Medi-market.
12: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsen. Is die ook betrouwbaar?
14: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
15: Ah, Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
16: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
17: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
18: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
19: Mama.
18: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
20: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

er zijn wel degelijk twee teams hoor. Zit jij in team werken of zit jij toch in team ik ben al klaar met werken? Je mag het me laten weten via de Topradio BE-app. Dat is gebeurd. Ulrich die zit tot 9 uur in team werken. Hij moet tot dan werken, dus hij is bijna klaar. Ulrich, nog even doorpakken, vriend. Elias die zegt, ik vertrek voor 5 dagen op eindejaarsreis naar Berlijn met school. En ik zou graag het liedje Think About Us horen. Ah, wel, Elias, als je blijft luisteren, dan komt die eraan. Dat is een belofte. Eerst nog de request van Gregory. Gregory uit Maasmechelen. Hij vertrekt binnenkort naar Ibiza. En wou om de sfeer al een beetje te proeven, deze Energy 52 horen. En Café Delmar.

aangevraagd door Elias uit Torhout. Deze Sonny Fodera en Think About Us. Hey, als je ook nog een plaat hebt die je heel graag wilt horen, je weet het, kom maar door via de Top Radio BE-app. Want nog tot 9 uur.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

een berichtje binnenkomen van Denver. Hij is nog aan het werk. Het is een landbouwer. En ik moet zeggen, ik was me rock verstoten. Echt niet normaal. Hij zit op een tractor. Of hij, het is te zeggen, ik dacht dat de man een foto doorstuurde in de Topradio BE-app uit een tractor met allemaal sneeuw in het landschap. En ik dacht, what the f... Wat is dat hier nu ineens? Maar het bleek een foto van 3 maanden terug te zien. We make you move. Dankjewel, je hebt me doen schrikken. Dat absoluut. Het is vandaag, dat wist ik niet, heb ik zo net even opgezocht. Het is vandaag Internationale Dag van de Brandweer. Dat blijkt elk jaar op 4 mei. Vieren we de Internationale Dag van de Brandweer. Om even stil te staan bij het dappere werk dat al die stoere brandweerlieden uitoefenen. En dat komt goed van pas, want ik zag een verzoekje binnenkomen van Vincent. Hij is een vaste waarde in dit programma. En die zegt, hey Brian. En heel graag used and control. En dan hoor ik je denken, ja, maar waarom is het dan handig dat het vandaag de Internationale Dag van de Brandweer is? Simpel, de kans dat je radio in de fik schiet door deze is bijzonder groot.

0: zet zijn naam naast die van David Guetta, Calvin Harris, Chainsmokers, Andromatic, Disco Lines, Armin van Buuren, Henri PFR, Sam Veld. Op de line-up van Tomorrowland. Zes kandidaten strijden om hun finale plek in de battles van de Top DJ Battle. Nu vrijdag, Mayday versus Maze. Luister mee en bepaal wie doorstoot naar de finale van Top DJ Battle 2026. Top! We make you move.
1: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. Vijf podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
0: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.

0: aan die iconische baslijn van Tame Impala. Mau P hoorde je and the less I know the better.
1: Hit of shit.
0: Ik weet niet of je deze voormiddag naar onze voormiddag hebt geluisterd met onze Thibaut. Daar hoor je elke voormiddag een track waarvan we nog een klein beetje twijfelen. Ja, of we hem wel goed vinden, ja dan nee. Daarom vragen we het aan jou, aan de topluisteraar. Jij mag er je mening over geven in hit of shit. Vind je het een dikke schijf, dan stuur je hit. Vind je het niet, dan stuur je shit. Het kan maar zo simpel zijn. Alleen, ik ben altijd een beetje sceptisch met zo'n nummers. Omdat, het feit dat wij al niet overtuigd zijn, zegt al iets. Maar deze week was ik het fundamenteel oneens met de muziekredactie van Top. Echt waar, want het is een nieuwe nummer van een dame die je ongetwijfeld al kent. Ik heb het over Becky Hill, mocht al samenwerken met deze David Guetta en Ella Henderson voor Crazy What Love Can Do, maar ook... Maar gewoon samen met Joel Corey op deze History, Becky Hill, man. Ja, dat mens dat kan zingen, dat is echt niet normaal. Je mag er elke voormiddag je mening over geven. Haar nieuwe track heet Hands On Me. Dat je nu wel al begrijpt waarom ik het fundamenteel oneens was met mijn collega's die beslissen over de muziek. Ja, voor mijn part mag die meteen elk uur op de radio. Deze Becky Hill en Hands On Me. Maar goed, dat is mijn mening. Morgenochtend mag jij jouw mening geven in een nieuwe hit of shit.

Kenneth laat weten dat hij ook nog aan het werk is. Kenneth uit Denderleeuw. Kenneth, blijf hem vooral lekker doordoen, vriend. Dan ben ik er zeker van dat die maandagavond snel vooruit gaat. Zometeen met Katy Perry en Snoop Dogg. Na deze A Craze en Do It To It.

0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: morgen. Deze MK en Crystal samen met Dior. En nog tot 9 uur zijn we samen hier bij Top tijdens Dance Request. Laat me even weten welke track jij wilt horen. Sven uit Lier heeft dat gedaan. Wilt Sophie Alice Baxter horen? Murder on the Dance Floor. Wel, Sven komt eraan na deze Sam Veld en Justin Jesso.
1: There's a colony on Mars. Let's escape and ride the stars. No one really knows what's going on.

Speciaal voor Sven uit Lier, deze Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor. Ik kreeg een berichtje binnen via de Top Radio BE-app van ene Victor. Victor is nog aan het werk, zit op de tractor, dat laat hij weten via de Top Radio BE-app. Ik zie een prachtige foto met de man op het veld, in zijn tractor weliswaar. En dat is toch iets eigen aan dit seizoen, hè? Zo, hoe later op de avond, hoe meer tractoren je nog vindt op de Vlaamse velden. Dat is mij in elk geval wel opgevallen. In elk geval, de man heeft een plaat aangevraagd die jij waarschijnlijk ook wel wilt horen. Ook al is het niet meteen passend bij de tijd van het jaar.

als jij nu ook nog een plaat wilt horen, dan stuur je hem gewoon simpelweg door via de Top Radio BE-app. Nog tot 9 uur draai ik jouw request. Dus kom maar door. Zometeen hier bij Top, Alesso en Sasha met Destiny.

Intussen is hem ook al zo'n 5 jaar oud. Hè? Deze DJ-licious en Armin Paul met hoop. Nochtans, elke keer dat ik hem hoor, word ik daar toch een beetje stil van. Enfin, genoeg stilte voor deze maandagavond. Daar gaat John Summit zometeen verandering in brengen met Shadows. Na deze Another N54 Ultra. Ook goed, lekker zomers hebben we nood aan. Dit is...

leukste 10 minuten van de week beleef je elke keer opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Ja, ja, het is goed. Goed, ik begin opnieuw. De zotste 10 minuten van de week beleef je elke keer opnieuw. De weekendwaanzin van Jeroen en Koen. Beluister je via topradio.be en de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist.

0: Met welke track wil jij heel graag deze maandagavond afronden? Dat zou ik eens heel graag te weten willen komen. Kan je doen via de Top Radio BR. Trouwens, het mij even laten weten. Would be nice. Ik zag dat Angelique dat eerder vanavond al gedaan heeft. Zij zegt, Brian, ik zou heel graag nog eens Lost Frequencies horen. Samen met Callum Scott. En Where Are You Now? Wel, Angelique, kom in orde.
1: Oh, just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
2: 5 days on the

morgenochtend zijn Jeroen en Koen helemaal terug voor jou. Daar zit Ken Colt voor helemaal niks tussen. Zometeen, de laatste request van de avond, hebben we te danken aan de one and only Marco. Marco uit Wezeren, nog nooit van gehoord, heeft zilver aangevraagd. En Turn the Tide hoor je direct. Oh,

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

de Dance Top 1000. Non-stop via de online zender in de Topradio BE-app en topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist vind je nu